0: Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zagen vorm tot de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zag jongens.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen, dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op. Nog 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Kwartiertje vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam over 10 kilometer. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Staat 13 kilometer tussen Moergestel en Best. En nog 10 minuten vertraging op de N69 vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Tussen afrit Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen, dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ondanks dat het vrijdag is, is er toch van alles te melden. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Zevenaar, 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De A15 Nijmegen richting Gorinchem, tussen Tiel West en Knopendel, door werkzaamheden is de weg dicht, 2 kilometer file. A28 Amersfoort-Utrecht tussen afrit Maarnes-Soesterberg, 3 kilometer file door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert naar
3: Vallen en Opstaan,
2: de soundtrack of your morning.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
5: Good morning.

0: Een hele goede morgen deze vrijdag 29 mei 2026. Het is de laatste dag van de week en wij zijn er weer bij.
1: Hey!
0: Ja hoor, goedemorgen, welkom bij Vallen en Opstaan. En het is de laatste dagje dat je geen Rea hoort, maar mij aan deze kant van de tafel. Hugo, hallo, goedemorgen. En aan de andere kant zit altijd weer Tanique.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt een beetje een haastige ochtend achter de rug. Nou, jij hebt mij helemaal in paniek. Ik ben er bijna, maar nog net niet.
1: Het OV had weer vertraging.
0: Oh, meid. Ik heb met je te doen.
1: Ja.
0: Maar je bent er.
1: Tuurlijk.
0: Fresh and fruity. En je hebt lange mouwen aan. Ik heb korte mouwen aan. Waarom heb jij lange mouwen aan?
1: Omdat het vanmiddag keihard gaat stormen.
0: Maar het wordt ook echt bloed heet nog steeds.
1: Maar het is een dunne, hè? Blues.
0: Oh, kijk, dus dat scheelt. Dus dat wel tegen de druppels en tegen de storm.
1: Ja,
0: maar niet.
1: Soort van.
0: Nice. Ja. Het is 29 mei en het is altijd wel weer de dag van iets of iemand. En vandaag is dat ook weer het geval. Het is vandaag niks minder dan. Europese dag van de buren. Heb jij je buren al gedag gezegd vanmorgen?
1: Ik
0: of was
1: ken
0: je te vroeg?
1: Mijn buren niet.
0: Je kent jouw buren niet. Hoe kan dat nou weer?
1: Ja, ik woon in een portiek. En ik herken ze wel aan gezicht, maar ik zie ze ook bijna niet.
0: Je zou niet weten hoe ze heten?
1: Nee, dat niet.
0: Je weet niet hoe ze heten?
1: Ik weet wel allemaal hoe ze eruit zien, maar hoe ze heten, ik zou het echt niet weten.
0: Nou.
1: Nee.
0: Oké, nou, daar is vandaag wel de dag om daar iets aan te gaan doen. Ja. Want gewoon vanmiddag even. Hallo, goedemiddag, ik ben Danique. Ik wil graag kennis met jullie maken. Ik woon al een tijdje na. Hoe lang woon je er?
1: Ik woon hier nu 3 maanden, maar eigenlijk ook een soort van weer 10 jaar.
0: Ah, oké. Ja. Dat klinkt als een heel ingewikkeld verhaal. Maar je hebt dus nog nooit je buren in al die tijd gezien?
1: Nee, nog nooit.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Nou, oké. Het is dus inderdaad de Europese dag van de buren. En dat wordt sinds 1999 meestal op de laatste vrijdag in mei georganiseerd. En dan worden er buurtfeesten gehouden voor de gezelligheid. En ook voor de versterking van de sociale banden. Dus daar zouden jij en je buren iets aan kunnen doen. Er is ook extra aandacht voor het groeiende individualisme en de toenemende eenzaamheid. Nou, dit is de Europese Burendag. Je hebt ook niet te verwarren met de Nederlandse Burendag. Die vindt in september plaats.
1: Ja, dat vind ik dus ook zo leuk. Want vaak in die week gaan er allemaal mensen op straat met tafels. En dan,
0: Behalve jij en je buren. Jullie blijven lekker achter de geranium zitten. Ja. Niks aan het handje. We doen helemaal niks met Burendag. Maar het is vandaag nog meer. Het is namelijk vandaag ook. Ja hoor, Wereld Spijsvertering Dag. Klinkt een beetje vies, hè, zo in de ochtend.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En nog één keertje dan. Och, ik ben een klein kind. Fantastisch. Het is Wereld Spijsvertering Dag, inderdaad. Dat wordt sinds 2005 wordt dat gehouden. Het gaat over de gezonde spijsvertering. Dus eigenlijk gaat het over hoe kun je jouw spijsvertering weggeven. Hoe kun je jouw spijsvertering gezond houden? Daar wordt allemaal aandacht aan besteed. Ja, dat is dus gewoon gezond eten, vezels, fruit, dat soort dingetjes. Weinig vlees. Vlees is heel slecht voor je spijsvertering. Dus daar wordt vandaag ook heel veel aandacht
1: interessant.
0: Aan besteed. Ja, weet je dat ook weer?
1: Ja.
0: Nou, dan kun je met je buren lekker over je spijsvertering gaan praten. Heerlijk.
1: Ja, oh, fantastisch. Nu al zin in.
0: Nou, ik wil weten hoe het was. Stuur me even een appie. En verder gaan wij vandaag ook nog voor de laatste keer een prijzenpakket weggeven. Hoor jij straks ergens in deze ochtendshow hierbij Vallen en Opstaan een track of een titel, artiest, wat dan ook, met een 5 erin, bel of app naar de studio. Dan krijg je zo snel mogelijk een prijspakket jouw kant op gestuurd. En die wil jij hebben, want er zit onder andere een Girl Power trui in. Ja. Er zit een keycord in, er zit lipbalsem in, er zit van alles in. En een cadeaubon ter waarde van €25. Dus ja, wees er snel bij, want dan kun jij daar misschien wel, weet ik veel, iets leuks voor je buren verkopen.
1: Je wilt het echt winnen.
0: Absoluut. Dus hoor je iets met een 5 erin, dan app of bel even naar de studio.

0: Sia, David Guetta, Afrojack, Awake Tonight. Nou, zorg maar gewoon voor dat je er nu bij zit. Want nu is het heel gezellig hier op de radio. En vanavond ook. Maar ja. Ik ben toch wel blij dat je er nu bij bent. Ja, want nu zijn wij er.
1: What? Leuker kan je niet hebben.
0: Leuker kan je niet hebben. Nee, precies. Ik begroet u. Mijn naam is Hugo. En tegenover mij zit Danique. Het is 29 mei, 7:15 exact. Oh jeetje, en je moet nog één dag werken. Eén dag doorzetten, één dag en dan is het weekend. Dan kun jij doen wat je wil natuurlijk, of niet. Wat ga jij dit weekend doen? Laat het even weten. Meld jezelf in de app, op Twitch. Daar zijn we natuurlijk ook. Dan kun je lekker met ons gezellig in gesprek. En bijvoorbeeld over wat wij allemaal al hebben gezien op het internet, op het nieuws.
1: Ja.
0: Alles wat is voorbijgekomen, zeker weten. Hé, en Daan, jij stuurde mij iets toe gisteravond. Ik lag al eigenlijk in mijn bed. Ik wilde eigenlijk al net mijn ogen dicht doen, maar dit is wel heel bizar. Ja. Wat zag jij?
1: Er is dus in Engeland of Amerika, ik weet even niet welk van de twee.
0: Amerika?
1: Amerika. Is er een mevrouw aangehouden door een agent in de auto?
0: Ja.
1: De reden hiervoor is... De politiemeneer dacht in haar rechterhand een telefoon te hebben gezien tijdens het rijden.
0: Ja.
1: Nou, dan denk je, oh, dan is het logisch dat je weer aangehouden moet.
0: Toch? Ja, je zonder telefoon. Je moet er gewoon niet rijden met je telefoon in klauwen. Dat klopt.
1: Nee. Nou, die politiemeneer die groeit naar het raam. Die vertelt gewoon aan die mevrouw. Waarbij die mevrouw haar arm opsteekt. En wat blijkt? Deze mevrouw had helemaal geen rechterhand.
0: Nee, zij staat daar zo, die politieagent. Hallo, goedemiddag. Je had de telefoon in je rechterhand. Nou, zegt die mevrouw.
1: Ik heb helemaal geen rechterhand. Nee, ja.
0: Maar die agent, wat mij dus zo opviel, hè, van die video die jij doorstuurde. Die agent die blijft maar doorzeiken over die rechterhand. Nee, maar ik zag het toch. En die vrouw zei, nee, maar ik heb toch geen rechterhand.
1: Nee, want alsof ze dan hem even wegtover.
0: Ja.
1: En het domme is, kijk, hij zegt ook niet, oh, dan was het links. Dat zegt hij niet, maar hij zegt ook niet, oh, ik laat ze gaan. Hij bleef maar over die rechterhand. En die mevrouw, die zag je ook echt kijken van...
0: Wat lul jij nou? Ja, en het erge vind ik nog dat hij dan uiteindelijk dus toch een boete uitschrijft.
1: Ja.
0: Maar, begrepen we later, die boete is wel weer ingetrokken.
1: Ja.
0: Dus dat is dan wel weer goed tegengekomen.
1: Ja.
0: En over politie gesproken, ik ben ook een politiebericht tegengekomen, maar dan van de Thaise politie. Echt super grappig. De Thaise politie wilde een wat vriendelijker beeld van de politie neerzetten. Want zeiden ze, hè, het gebeurt nog wel eens, soms voelen mensen zich geïntimideerd door de politie. Dus ik wilde even de toegankelijke kant laten zien. Dat dacht iemand die de socials beheert van de Thaise politie. Dus zij zetten een foto van een arrestatie van drugscriminelen online. Niks mis mee is in principe, mocht het niet dat een paar van die agenten in jurk op die foto stonden. Tijdens die arrestatie in een soort glitterjurk. En heel de wereld viel eroverheen. Het werd wereldwijd verbreid. Iedereen was, wat is dit nou? Hoe kan dit nou? Wat bleek? De politie had een AI-foto gemaakt van de agenten in een glitterjurk. Om een wat vriendelijker beeld te krijgen.
1: Ik zou het dan al helemaal niet meer serieus nemen als met AI doen.
0: Dat dacht ik. Ik dacht ook bij mezelf. Ten eerste, ga geen AI gebruiken als politieagent. Daar gaat je vertrouwen. En ten tweede... Doe dan, weet ik veel, een hond of een... Waarom dan een glitterjurk?
1: Ja, nou, of dat je pak fel geel is of zo, weet je?
0: Precies.
1: Of maar, een regenboog, weet je, weet ik het wat.
0: Doe iets leuks, maar in een glitterjurk. Al moet ik wel zeggen, het staat ze best goed. Eerlijk is waar, het staat ze best goed.
1: Oké. Okay.
0: Dus... Goed. We hadden het net over... Ja, dit kan eigenlijk... Ik weet niet of ik dit kan. Maar we hadden het net over die vrouw zonder rechterhand.
1: Ja.
0: Wat vind je van Niall Horan met Slow Hands?

Hang Up van Madonna. En we hadden het net over, daarvoor hoorde je namelijk Slow Hands van Nyhorn. En we hadden het namelijk over die vrouw die haar rechterhand miste en door de politie werd staande gehouden. En omdat die dacht dat ze een telefoon vast had in haar rechterhand. Ik draaide daardoor dus Slow Hands van Nyhorn. En Madelief die appt, oh, slechte humor is ook humor. Volgende keer graag Left Hand Free Drive van LJ. Nou Madelief, doen we gewoon.

0: Policeman Eva Simons. Oh, lekker man om zo 's ochtends wakker te worden. Ik hoop alleen niet dat jij ze tegenkomt nu. En als je ze tegenkomt, dat je niet te snel rijdt. Dat lijkt me top. Hey, er is van afgelopen week weer van alles gebeurd. Het is vrijdag, dan kijken we altijd eventjes terug op wat was er nou precies allemaal. En soms pakken we het nieuws eruit. Maar soms op vrijdag, of meestal op vrijdag, is er een nieuwsquiz.
1: Ja.
0: En Danique, normaal gesproken doet Rea dit.
1: Ja, en dan beantwoord ik de vragen.
0: En dan beantwoord jij de vragen. Maar nu dacht jij, ik pak mijn kans schoon.
1: Ja, dan kan ik het een keer niet fout doen.
0: Dan kan je het een keer niet fout doen. Ah, oh, doe je het zo slecht.
1: Ik heb vroeger alles fout gehad.
0: Echt waar, joh?
1: Ja, door twee vragen.
0: En staat er dan ook iets tegenover?
1: De roem.
0: De roem. Deze week. Of dus eigenlijk dus de ondergang in jouw geval.
1: Ja.
0: Ah, ik heb met je te doen. Maar je hebt het dus mij extra moeilijk gemaakt, denk ik. Zodat ik het niet ga halen, zodat jij een keer mij kunt uitlachen. Daar komt het denk ik op neer.
1: Ja, ik heb 4 vragen voorbereid.
0: Oké, okay, 4?
1: Ja?
0: Oké, okay, er is dus nog eentje bijgekomen.
1: Ja, die vond ik leuk.
0: Okay, spannend.
1: We gaan beginnen met vraag 1. Welke opmerkelijke stap zet de Nederlandse staatssecretaresse deze week met betrekking tot het IT-bedrijf Solfinity, de organisatie achter de infrastructuur van het onder andere DigiD?
0: Heb je enig idee wat je zelf net gezegd hebt?
1: Ja, want ik wist dit.
0: Oh, oké, oké, oké. Dit wist jij. Welke
1: ABCD heb ik.
0: Hoe heet de staatssecretaris zij nou?
1: Nee. De naam staat er niet bij, maar het is tot betrekking van het IT-bedrijf Solfinity.
0: Ja. Oké, nou, we gaan dit... Vertel. A.
1: Er werd een miljoenenboete uitgeschreven wegens een groot datalek.
0: Ja.
1: B. De geplande overname door een Amerikaans bedrijf werd officieel verboden. C. Er werd besloten om de beheer van DigiD vanaf nu volledig te nationaliseren.

0: Uh-huh. Of D, DigiD wordt officieel stopgezet om te worden vervangen door een Europees identificatiesysteem. Volledig te nationaliseren.
1: Uh-huh.
0: Of D, DigiD wordt officieel stopgezet om te worden vervangen door een Europees identificatiesysteem.
1: Nou, toch maar die miljoenenboete. Doe maar A.
0: Nee, het is B. De geplande overname van een Amerikaans bedrijf werd officieel verboden. En ik zal je vertellen waarom, want dit is wel interessant.
1: Ja.
0: De Nederlandse overheid maakt gebruik van de wet FIFO.
1: First in, first out. Bij de, ja, bij de supermarkt
0: bijna,
1: was dat ook altijd
0: bijna.
1: Zo. Ja, dan moest je producten er eerst in, eerst uit. Nou ja, goed.
0: Maar de reden hiervan is om overname te blokkeren. De privacy en veiligheid van vitale infrastructuur zoals DigiD moet hiermee in Nederlandse handen blijven.
1: Oh, natuurlijk. Dit is dat hele gezeik met dat Amerikaanse. Ja. Dit is dit. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, had dat al gevraagd. Oké, vraag 2.
0: Het wat makkelijker, hè?
1: Oh, gelukkig.
0: Omdat het deze week zo warm werd, trad er in Nederland een direct hitteprotocol. Protocol.
1: Oh, dit vind ik leuk. Wat is het precies?
0: Hitteprotocol. Voor mensen die dit protocol speciaal bedoeld was om deze te beschermen tegen de hitte. Voor wie? A. Scholieren die buiten spelen. B. Dieren in veetransport. Of C. Toeristen op het strand.
1: Nou, het zal wel niet voor de hand liggen, want dat was het net ook niet. Dieren in de veetransport.
0: Ja, dat klopt. Als het warmer is dan 27 graden, gelden er in Nederlandse strenge regels voor vervoer van koeien, varkens en kippen. Zodat de dieren niet oververhit raken in de vrachtwagens.
1: Ach, wat een bullshit. Ze gaan toch gelijk dood daarna. Ze worden in kleine hokjes.
0: Dit is echt intens.
1: Ja, sorry. Maar dit vind ik zo typisch Nederlands. Kijk, net zoals die walrus. Net als die walrus. Die voor die Timmy, die voor de kust ligt. Dan trekken we miljoenen, duizenden fucking euro's uit om dat beest terug te slepen naar zee. Iedereen weet dat hij te ziek is om nog iets verder te kunnen doen. En dat is hetzelfde met deze slachtdieren. Ze gaan allemaal dood. Ze zitten volgespoten met weet ik veel wat. En ze worden alleen maar gehouden om opgegeten te worden. En dan gaan we ze in het ritje van de boerderij naar de slachterij. Gaan we daar zorgen maken over dat ze niet oververhit raken. Ze raken oververhit in de pan.
0: Kijk, ik snap jou ook. Maar ook, ik vind het wel heel goed dat ze dit doen. Omdat deze dieren, kijk, ik ben een vegetariër. Dus
1: precies.
0: Ze lijden al.
1: Ja.
0: Ja, dan neem je wel toch weer een stukje lijden weer af. Maar aan de andere kant moeten ze dus nog langer opgepropt zitten. Dus het is eigenlijk allebei gewoon slecht.
1: Dat wilde ik zeggen.
0: Je mag gewoon vlees eten, hè? Weet je, I don't care. Maar ik bedoel meer van, de beredenering is eigenlijk best wel raar.
1: Ik vind het ook heel vreemd dat ze van de boerderij naar de slachterij. Daar ineens gaan we ons heel erg zorgen maken boven de 27 graden. Nou goed,
0: ja, anyway,
1: dit is typisch Nederlands. Ja,
0: vraag 3. Filmliefhebbers keken er razend naar uit. Deze week ging in de bioscoop een lang verwachte science fiction film. Project Hail Mary in première. Gebaseerd op het succesvolle boek van de Martian. Welke bekende Hollywood acteurs speelden de hoofdrol als eenzame astronaut die de aarde moest rennen?
1: Het spijt me enorm, maar als er vragen zijn over acteurs, actrices en dat soort mensen, dan heb ik nooit een idee. Brad Pitt, geen idee. Wat is het?
0: Oh, dat was wel een optie. De andere optie is Tom Cruise en Raylan Gosling.
1: Nou, zullen we Raylan Gosling doen?
0: Ryan bedoel ik.
1: Ryan.
0: Ja,
1: zullen we Ryan Gosling?
0: Ryan.
1: Nice, super. Oh, jij bent echt... Okay. Ik heb het niet heel goed gedaan.
0: Dit is een hele leuke vraag.
1: Oh, we hebben nog één.
0: Ja, dit is de laatste.
1: Moeilijk, man.
0: Dit is mijn naam ook ontgaan. Wie deze week boodschappen ging doen voor het warme weer heeft vast opgemerkt dat een van de meest populaire zomerproducten in de afgelopen tijd flink duurder is geworden door mislukte oosten in het buitenland. Maar om welk onmisbaar product bij de barbecue of salade ging het deze week? A. Olijfolie.
1: Oh,
0: B. Stokbrood. Of C. Houtskool.
1: Sowieso olijfolie, want je zei oogst. En het enige wat je kunt oogsten is olijven.
0: Ja,
1: stokbrood
0: maar
1: je oogst.
0: Ook granen.
1: Ja, maar nee, maar dat is niet in het buitenland.
0: Nee, klopt. Het is inderdaad olijfolie. Door de extreme droogte en slechte oosten in Spanje en Italië zijn de prijzen van olijfolie in de supermarkt naar een hoogterecord gestegen.
1: Er zijn zelfs dieven actief in Italië. Die jatten dus bij de vleet allemaal van dat olijfoliespul mee, omdat dat tonnen op kan leveren.
0: Ja, want ze noemen het zelfs op het moment het vloeibare goud.
1: Exact. Goh.
0: Bizar.
1: Duur wordt dan zo'n barbecue, hè?
0: Je bent 50-50.
1: Ik ben 50-50. Nou, daar ben ik...
0: Beter dan mij, Hugo.
1: Wat een moeilijke vraag dit. Weet je wat jij bent?
0: Nee.
1: Crazy chick.

0: Night at the Opera, Ime, powerplaat van een paar weken geleden alweer. Ja. Wat een lekkere nummer. En wat gaat de tijd toch snel.
1: Ja.
0: Hey, we hebben ook altijd nutteloze feitjes.
1: Ja, en ik heb er vandaag weer één.
0: Dit
2: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Deze is wel interessant.
0: Oh, dus die is niet zo nutteloos?
1: Ja, ook wel.
0: Hij is wel nutteloos.
1: Maar
0: ook
1: je
0: wel
1: kan er van alles van vinden.
0: Je kan er van alles van vinden? Oh, dat vinden we altijd leuk. Wat vind jij ervan, voordat je vertelt wat het is?
1: Een beetje raar.
0: Een beetje raar en vies. Oké.
1: Ja.
0: Oké, nou, dan ben ik heel benieuwd.
1: Wist jij dat je ongeveer een liter speeksel per dag aanmaakt?
0: Een liter? 1 liter.
1: Dat is een hele emmer.
0: Nou, een emmer is vaak 10 liter.
1: Oh.
0: Dat doe je 10 dagen.
1: Maar een plastic fles.
0: Een plastic fles, ja. Ja. Gewoon een... twee keer een klein flesje. Ja, het is oké. Het is je vergeven. Maar een liter vind ik alsnog, los daarvan, vind ik alsnog best veel.
1: Vet veel.
0: Ja, dat is wel een liter speeksel. En hoe kan dat nou? Of wat hebben we er eigenlijk aan?
1: Weet ik, sorry. Ik ga even een stuk. Dat vind ik een goede vraag, Hugo. Weet jij dat?
0: Nou, ik weet wel waar speeksel makkelijk voor is. Speeksel heeft namelijk...
1: Door het slikken.
0: Ja, maar er zitten ook, zeg maar... De eerste spijsvertering begint al in je mond als jij koudt. Moet je maar eens... Het is wel grappig. Toen ik op de basisschool zat, hadden we een docent. En die... Of een meester. Of een leerkracht. Hoe noem je dat op een basisschool? En die heeft met ons een testje gedaan. We kregen allemaal een stukje brood. En daar moesten we heel, heel, heel, heel lang op kouwen.
1: Eww.
0: Ja, ik zie jou al helemaal goor kijken. Maar het leuke hiervan was dat je dus echt merkt wat speeksel doet. Het begint alvast het verteringsproces. Er zitten enzymen in jouw speeksel. Die alvast de eerste delen van jouw brood of van hetgene wat je eet al begint te verteren voordat je maag dat gaat doen. Daarom is het ook heel belangrijk om goed te kouwen.
1: Ja, want er is toch een regel dat je, volgens mij was het, 21 keer moet kouwen.
0: 21, vind ik een mooi getal. Let's go voor 21. Ja.
1: Zoveel keer kouwen voordat je iets doorslikt.
0: Oh, dat zou best kunnen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet zo heel bekend mee ben.
1: Ik ga het even snel
0: gaan. Maar een liter speeksel. En dat is best wel heftig eigenlijk.
1: Ja, nou, stel je voor je zit bij de tandarts. Oh nee, hier. Het is tussen de 15 en 30 keer kouwen.
0: Ja.
1: Maar anyway, dat je dan bij de tandarts zit en dat ze dan zeggen... Oh, mevrouw, u krijgt wat extra van die watjes in je mond. Weet je dat je ze speeksel tegenhoudt? Want u maakt wel behoorlijk veel speeksel aan. Meer dan gemiddeld. Nou, dat kreeg ik dus te horen.
0: Jij maakt bovengemiddeld veel speeksel aan.
1: Ja, dus normaal krijg je altijd in allebei je wangen 1.
0: Ja.
1: Nou, bij mij zitten ze in mijn wangen 1.
0: Ja.
1: Op mijn tong krijg ik er 3.
0: Oh, jeetje mina.
1: Omdat het dus zoveel...
0: Maar ik heb jou nog nooit zien kwijlen.
1: Nee, raar hè?
0: Nou ja, weet ik dat... eigenlijk nu je dit zo zegt. Dus jij maakt 2 liter aan of zo.
1: Ja, misschien wel 10.
0: Jij maakt gewoon die emmer speeksel aan. Nice.
1: Ja, maar dat verschilt dus ook blijkbaar per persoon. Dat heeft gewoon met je klieren te maken. Zo.
0: Ha, interessant. Nou, ik weet in ieder geval van mezelf dat ik denk ik gewoon even gemiddeld veel speeksel... Ik heb geen idee, eigenlijk nooit op gelet. Ik zal het eens vragen aan mijn tandarts. Ja, we gaan het een keer uittesten. Goed, dan gaan we de dag in zo'n emmer...
1: Oké.
0: Wat ik wel weet, dat ik bovengemiddeld veel speeksel aanmaak op het moment dat ik deze track hoor van Ray. En als ik haar zie ook, dan begin ik wel een beetje te kwijlen.

0: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen. En daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Volgens de verslaggever stonden tegenstanders na een speech van PVV-leider Geert Wilders oog in oog met de voorstanders. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. En de verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog met 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de stijging. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een wals met pech bij de IJsselbrug. En daarom 13 kilometer file tussen Afrit Beek en Knopend Velperbroek. De vertraging is meer dan een half uur. Het verkeer wordt er langs geleid. Er zijn twee rijstroken open. En het duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend. Op de Westerschelde-tunnel N62, Belgische grens Borselen, staat tussen Hoek en het tolplein van de Westerschelde-tunnel 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: De powerplaat van deze week. Shakira, Burna Boy. Laatste dag dat je hem de hele dag hoort. Ja. Daarna ga je hem wel nog vaker horen. We gaan hem zeker in de aanloop naar het WK nog wel vaker horen. Maar
1: dat is al volgende week, week daarna al. Hè?
0: Het is al vrijdag, dus we krijgen een nieuwe powerplaat.
1: Oh, en wij mogen bekendmaken wie er heeft gewonnen.
0: Alleen, het hele, dat is, niks alleen. Dat is echt helemaal hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in om hem bekend te maken. Het is nog best wel spannend, want gisteren was er een andere tussenstand dan dat er een uitslag is. En dat vind ik altijd leuk. Dat betekent dat er dus echt veel gestemd is. Dat mensen echt nog dachten, shit, ik wil deze plaat. En welke dat dan is, daar gaan we zo achterkomen. Maar we beginnen zoals altijd natuurlijk op de nummertje 3. En de nummer 3 is stiekem mijn favoriet. Maar ja, het gaat niet om mij. Het gaat om jou thuis. Het gaat om jou in de auto. Het gaat om jou op de fiets waar je ook luistert. En jullie hebben echt, of jij hebt echt keihard gestemd.
1: Ja.
0: Op een andere plaat dan Molly Elizabeth. Wat ik toch wel echt een heel lekker nummertje vind van Run Rabbit. Die gaan we dus niet volgende week de hele tijd draaien. Maar ik beloof je, als jij hier wel op gestemd hebt, dan ga ik hem persoonlijk ervoor zorgen dat we hem nog wel eens draaien voor je.

0: Run Rabbit. Niet de powerplaat van deze week, wel een heerlijk plaatje. Dan gaan we naar de nummertje 2, die het ook niet is geworden. Die gisteren nog bovenaan stond. Dus er zijn heel veel mensen die nu echt heel erg teleurgesteld gaan raken. En dat snap ik ergens ook wel, want het is ook wel een lekkere plaat. Het is van een nieuwkomertje, Eli heet ze. En ja. Zij wil heel graag het bed delen met de DJ.
1: Nou.
0: Dus... Heb jij daarop gestemd? Sorry, het is hem niet geworden. Maar ook voor deze, ik ga hem nog wel eens vaker draaien hoor.
1: Tuurlijk.

0: ook niet de powerplaat van volgende week, maar wel een lekker nummertje. Fuck de DJ van Eli. En dan is het nu tijd om de nummer 1 bekend te maken.
1: Yay!
0: De nummertje 1. Nou ja, goed, als je een beetje deze week geluisterd hebt, dan heb je al enig idee wat er gaat gebeuren, welke nummer er op 1 staat. Ja, laten we er gewoon niet te veel woorden aan vuil maken. De K-pop band die 2 clips opnam in het wit en in het zwart. Die een track samplede die ongelooflijk populair is. En waar jij het dansje sowieso van op weet. Ja, die staat op nummer 1. En ga je volgende week de hele week horen hier op Girl Power Radio. Ik heb het natuurlijk over Boompala van Le Sserafim.

0: hier op Girl Power Radio. Fantastisch. Bijna ieder uur komt hij voorbij. En als jij erop gestemd hebt, dan ben je heel erg blij.
1: Om het uur.
0: Excusez-moi. John meldt zich in de app. Die zegt, die ouwe heeft nu de ochtend overgedragen. Slim, kan ze eindelijk uitslapen.
2: Ja, we zijn wel het laatste weer.
0: Oh. Dus, nou ja, nee, ze heeft inderdaad niet de ochtend overgedragen. Alleen deze week was ze eventjes vrij. En ik weet niet of ik het haar wil vertellen dat je haar ouwe noemt. Maar verder, verder helemaal prima. Je bent zo oud als je gedraagt. Hoe oud ben je eigenlijk, John? Laat het even weten via de Twitch.
2: Nee, hoe jong ben je, Hugo? Hoe jong?
0: Wat zei ik?
2: Je moet altijd vragen hoe jong ben je, niet hoe oud ben je.
0: Ja, maar weet je, kijk, ja, oké. Maar als je dat aan een kind vraagt, dan denk ik dat hij zich enorm...
2: Ik vind dat wel vast best vragen.
0: Hoe jong jij bent?
2: Ja. Hoe jong ben jij?
0: Jij wil ook niet ouder worden, denk ik.
2: Nee,
0: nou, daar gaan we het straks toevallig even over hebben. Maar eerst wil ik van jou weten, wat wil jij eigenlijk draaien nu je die powerplaten hebt gehad? En jij denkt...
2: Ja, ik heb een cadeautje aan mezelf en ik hoop ook aan jullie. Weet ik niet. Maar we gaan luisteren naar Young Lean.
0: Ja.
2: Met Storm 2.
0: En wie is Young Lean?
2: Young Lean is een Zweedse artiest. Zijn eerste nummer werd al gemaakt in 2013 of 12, als ik het goed zeg. En met zijn muziek heeft hij een heel nieuw genre in de rap gemaakt. Want hij is dus zelfs een voorbeeld geweest voor Juice WRLD, voor een beetje die grote namen, A$AP Rocky. En dat nummer dat hij toen uitbracht was hij zelf nog maar 14.
0: Aha.
2: En hij is dus eigenlijk helemaal niet heel bekend, onder de artiesten wel. Maar eigenlijk om me heen kent eigenlijk bijna niemand. Terwijl hij dus wel een heel groot voorbeeld is voor heel veel artiesten.
0: Nou, dan weten we dat ook weer. En hij heeft een track gemaakt samen met Generation.
2: Ja, dit is opgenomen in een Belgische school. De videoclip, want het is deel 1 en deel 2 is één videoclip van 7,5 minuut.
0: Ja.
2: Daar is best wel wat discussie over geweest. Omdat de school niet wist dat de hoe heftigheid van de videoclip was. Het werd niet gevochten, maar het was best wel een... Ja, je moet het maar opzoeken. Het is super. Het is een soort filmachtig clip. En daar is dus best wel nu wat ophef over.
0: Ik ga die clip zeker eventjes bekijken. En mocht het je afvragen, Young Lean is 29 jaar oud. Generation is 41 jaar oud. En John heeft net geantwoord op mijn appje. Hij is 45. John,
2: gaat wel mee.
0: Dat is
2: heel jong.
0: Ja, precies. Je bent alleen dichter bij de 90 dan bij de 0. Maar goed, daar houden we het even over.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een wals met pech bij de IJsselbrug. En daarom 13 kilometer file tussen Afrit Beek en Knoopend Velperbroek. De vertraging is meer dan een half uur. Het verkeer wordt er langs geleid. Er zijn twee rijstroken open. En het duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend. Op de Westerschelde-tunnel N62, Belgische grens Borselen, staat tussen Hoek en het tolplein van de Westerschelde-tunnel 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Hey lady.

0: Raampje open, heerlijk gas geven. Zo 's ochtends vroeg, nu het nog niet regent. Lijkt me fantastisch, Your The Belly Dancer hier van op Girl Power Radio. Ik verspreek me helemaal, want ik zat er zo ontzettend lekker in. Dat wil je niet weten. Even zien. Er is ook weer van alles gebeurd in de muziekwereld. Er is echt van alles gebeurd in de muziekwereld. Ik ben twee dingetjes tegengekomen. Ben jij nog iets tegengekomen?
1: Eigenlijk niet. Nee, ja, wel één ding, maar volgens mij ga je het daar ook over hebben.
0: Oké. Nou, inderdaad. Waar ik het in ieder geval over ga hebben is dat Spoorpark Live, dat er twee hele vette namen komen. Dat is een festival.
1: Wat,
0: in.
1: Daar?
0: Ja.
1: Ik ken het niet.
0: Nee, dat klopt. Het is in... kom op. Tilburg. Jeetje, ik kwam even niet op de naam. Het is dus in Tilburg. Daar komt een jaarlijkse festival. Concertreeks is dat eigenlijk. En er komen heel veel internationale toppers ook heen. En er is een deel van de line-up is bekend. En dat is onder andere Duran Duran en Oscar and the Wolf. En dat is gewoon best wel vet. Dus ik dacht, goh, dat wil ik in ieder geval even benoemd hebben.
1: Daar willen jullie allemaal nu heen.
0: Ja, daar willen jullie zeker allemaal heen. En dan kwam ik nog iets anders tegen. En dit vind ik bizar. En misschien heb jij dit dus ook al meegekregen. Ja. Maar de Zapkids Top 20 komt terug. En niet zomaar. Moet je maar eens luisteren. Dit is bijvoorbeeld dit. Even kijken hoor. Even zien. Waar is hij nou? Waar is hij? Ik hoor helemaal niks. Hoe kan dit nou?
1: Geen idee.
2: De Kids Top 20 is terug. Vanaf vandaag zie je op ons TikTok-kanaal alles over jouw favoriete muziek en artiesten. Wil je niks missen? Volg ons dan op TikTok. En vergeet niet te stemmen op jouw favoriete hits in de Kids Top 20.
0: En dan denk je, nou oké, prima, hartstikke leuk, gezellig, leuk dat het weer terugkomt. Maar er is iets vreemds aan de hand. Deze mevrouw die dit inspreekt bestaat niet. Het is een AI-presentatrice. En het ergste is nog, ze vermelden het niet eens.
1: Mag ik nog iets zeggen wat ik nog erger vind?
0: Nou?
1: Het komt niet terug op tv, hè?
0: Oh nee, dat is waar. Je hebt helemaal geluk.
1: Het komt terug op TikTok. Even serieus.
0: Alsof jij niet op TikTok zit.
1: Nou, nee en luister. Okay,
0: jij zit wel op TikTok.
1: Stop. Ik ga nu een hele goede discussie voeren.
0: Ja.
1: Voor welke doelgroep is de Kids op 20?
0: Voor kinderen.
1: Vanaf hoe oud mag jij op social media? 16.
0: Oh, nou ja, dat is nog niet zo, maar daar zijn ze mee bezig.
1: Het
0: ja,
1: is nu officieel 13.
0: Ja, nou ja. Dus
1: alsnog.
0: Ja, oké. Okay. Ik was inderdaad 11 toen ik met Monique Smit naar de Kids Top 20
1: ging. Ja, ik keek ook naar Monique. Maar fantastisch. Hoe vind je de mevrouw, de AI-mevrouw?
0: Ja, ik vind haar veel te perfect eruit zien.
1: Weet je, ik vind het dus, een combinatie van Monique Smit en Emma Heesters. Maar alsof hun allebei te duur waren, dus ze dacht, we proppen ze samen, want de stemmen hebben er ook wat van weg. Maar jongens, TikTok, doe even om. Maar, ja, en dan zeg ik, naar deze tijd gaan we nu eenmaal. Ja, maar we kunnen ook gewoon deze tijd niet accepteren en blokkeren. Gewoon zorgen dat we gewoon lekker presentatoren. Want stel je voor, wij zaten hier, stel je voor, wij zaten hier niet en wij waren ook twee AI-mensen. Even serieus.
0: Nou ja, dat zou ik heel jammer vinden. Want ik vind het heel leuk om te doen. Om 's ochtends iedereen uit het bed te schreeuwen. Maar inderdaad...
1: Zo, moest even uit.
0: Ja, ik heb het door. Ik heb het... Je bent... Lucht het op?
1: Ja, best wel.
0: Ik deel wel jouw zorgen. En ik deel ook... Ik deel wel jouw zorgen eigenlijk. Omdat ik denk... Kijk, er gaan hier kinderen naar kijken. En die...

0: zien een vrouw die er veel te perfect uitziet eigenlijk. Iemand die eigenlijk te perfect beweegt. Te perfect in alles is eigenlijk. En eigenlijk is het daardoor al niet meer echt heel interessant, moet ik zeggen.
1: En ik denk dat je ook niet meer elk nummer verhoort. Want wat gaat gebeuren? Je hoort alleen nog maar TikTok-nummers. Want het is op TikTok. Dus heel die lidlijst gaat alleen maar met de trends en de... En niet de andere muziek meer.
0: Nee, het wordt vreselijk. Het wordt vreselijk.
1: Geen lijfoptredens meer.
0: Ik vind juist dat als mensen een beetje wat minder perfect en zo eruit zien. Dat lijkt me goed voor kinderen, omdat ze daar alvast mee in aanraking komen. Ja. Want wat je nu gaat krijgen, is dat al die kinderen daar inderdaad naar gaan kijken. En dan vervolgens zien, ik wil ook zulk haar. Ik wil ook zo bewegen. Ik wil ook zo praten. Ik wil ook zo'n programma presenteren. Ja, nou goed. Wij even goed om te vermelden. De Avro Tros, die altijd dit uitzond vroeger, de Kids Top 20, heeft er niks mee te maken. Die heeft namelijk alle rechten verkocht aan een ander bedrijf, CCV uit mijn hoofd.
1: Ik ben benieuwd hoe lang dit überhaupt staand blijft. Ik denk, ik geef het een half jaar.
0: Het is nog niet helemaal officieel. Ze gaan deze week bekendmaken of en hoe, in welke vorm het terugkomt. Maar ze hebben in ieder geval dus al dit videootje upload en ze willen via TikTok en Instagram dus nu toch de Kids Top 20 terugbrengen. Nou, jeugdsentiment verkracht, zeggen we dan. Dat was mijn muzieknieuws voor vandaag. Er komen vaak op vrijdag ook altijd nieuwe albums en et cetera uit. Artiesten komen met nieuwe muziek. Dus ik zou zeggen, hou die Spotify-lijst lekker in de gaten. Maar dit nummer bestaat al een tijdje. Midnight Sun, moet ik zeggen, van Zara Larsson.

0: Headstand van Sarah Larsson, die ze ook tijdens de Grammy Awards première ceremonie danste. En ze kreeg ook een prijs voor de Best Dance Pop Recording at the 2026 Grammys. Hartstikke leuk. En als je net keek via Twitch, dan zag je onze grote vriendin Danique ook helemaal haar dansje doen.
1: Ja, daar lekker dansen.
0: Had je best een prijs voor mogen krijgen,
1: ja,
0: vind ik. Als jij een prijs wil krijgen, dan moet je even blijven luisteren. Want er zal zo binnen nu en een aantal minuten wel eens iets voorbij kunnen komen waar een 5 in zit. En als dat erin zit, hoef je alleen maar te bellen naar de studio. En dan win jij een fantastisch Girl Power Radio pakket. Waar onder andere een trui in zit, een lipbalsem, maar ook een 25 € cadeaubon. Dus goed opletten, bellen naar 06 34 606 464.

0: Nee, we starten nu gelijk. Niet over 5 uur pas. Nu. Want ja, het is ontzettend spannend. We geven namelijk een pakket weg op het moment dat je een nummer hoort met een 5 erin. En we zijn dus gebeld. Goedemiddag. Morgen bedoel ik.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan er gewoon morgen van maken. Want anders gaat de tijd wel heel erg snel. Ja, dat is zeker waar. Met wie spreek ik?
1: Je spreekt met Davy. Goedemorgen
0: iedereen. Goedemorgen Davy. Hallo. Jij zat te luisteren en je viel iets op.
1: Ja, ik dacht, er moet ergens 5 zitten. Toen kreeg ik, ga over 5 mijn ouders ga ik pas bellen. Maar ik ga gewoon binnen 5 minuten bellen. Nee, 5 seconden.
0: Heel goed. Nou, het is je gelukt. Je hebt gebeld. Yay. En je hebt inderdaad het pakket gewonnen. Superleuk. Oh, wow. Hey, Davy, vanaf waar bel jij?
1: Ik bel vanuit Rijswijk en ik zit in de keuken naar jullie te kijken.
0: Wat?
1: En te luisteren.
0: En waarom in de keuken en niet gewoon in de woonkamer?
1: Omdat wij eigenlijk niet roken.
2: Oh ja.
0: Ik snap hem. Oké, dan gaan we er ook verder maar niet over door. Jullie roken niet. Jullie zitten gewoon lekker in de keuken omdat het daar zo gezellig is.
1: Ja, en de koffie staat er, hè? Dus dat moet er ook bij.
2: Oh, lekker.
0: Oh, lekker. Hey, David, van harte gefeliciteerd. Weet je al wat je gaat halen van 25 euro? Heb je enig idee?
1: Nee, weet ik eigenlijk niet. Ik ben ook binnenkort jarig, dus misschien leg ik het wel gewoon bij mijn verjaardag.
2: Ja, een leuk cadeautje voor jezelf.
0: Dat is leuk. En aangezien jullie niet roken, vraag ik me af, hebben jullie vast ook geen asbak nodig in de keuken, hè?
1: Nee, hebben we niet nodig. Nee. We hebben een hele mooie tuin achter.
0: Oh, ideaal. Die is groot genoeg. Dat werkt top. Super. Hey, super. Hey, Davy, blijf wel even hangen. Dan gaan we even je gegevens noteren. En dan komt het pakket jouw kant op. Alvast gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd.
1: En, dank je, jullie. Dank je wel.
0: En blijf lekker luisteren.
1: Ja, we blijven luisteren en kijken. Dus het komt helemaal goed.
0: Gezellig. Oké, maak er een mooie dag van dan, hè.
1: Doei. Zelfs jullie.

0: Surprise! Van Chloe Kisha. En zometeen gaan wij het even hebben over... Ik doe het weer de verkeerde. Ik wilde deze hebben. Zometeen gaan we het inderdaad nog even over van alles en nog wat hebben. Onder andere over ouder worden. Want Danique, jij vindt dat echt niet leuk, hè?
1: Nee.
0: Nee, maar ik ga jou proberen te uitleggen waarom het eigenlijk wel leuk is. Want daar heb ik hele goede redenen voor. Okay. Dus lekker blijven luisteren.

0: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterke heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een wals met pech bij de IJsselbrug. En daarom 13 kilometer file tussen Afrit Beek en Knoopend Velperbroek. De vertraging is meer dan een half uur. Het verkeer wordt er langs geleid. Er zijn 2 rijstroken open. En het duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend. Op de Westerschelde-tunnel N62, Belgische grens Borselen, staat tussen Hoek en het tolplein van de Westerschelde-tunnel 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: best day of my life. Nou, daar helpen we je natuurlijk graag mee. Ja, wat wou je zeggen?
1: Ik wil weten of het mensen hun best day of hun life is.
0: Oh, dat wil ik ook. Ik wil ook even weten of het je best day of mijn life is.
1: Wat was jouw beste day of your life?
0: Dat vind ik ook leuk. Wat was jouw beste day of your life? Weet jij wat jouw beste day was?
1: Die van mij?
0: Ja, die van jou.
1: Ik denk mijn 18e verjaardag.
0: Ah, oh, wat leuk. Waarom?
1: Omdat ik 18 werd.
0: Omdat je 18 werd, ja, en toen dus zelfstandig belasting moest gaan en belasting moest gaan betalen. Nee, super. Ja. Ik ben blij dat je daar zo vrolijk van werd.
1: En jij?
0: Ja, weet ik veel. Ik heb echt veel leuke dagen. Ik wil niet vervelend klinken, maar serieus. Ik zorg altijd voor dat ik altijd leuke dagen heb.
1: Ja?
0: Ja. Ik doe gewoon dingen waarvan ik denk...
1: Daar ben ik jaloers op.
0: Ja?
1: Heb je daar nog tips voor?
0: Nou, ik denk dat ook als bijvoorbeeld dingen heel spannend of heel eng zijn, door het wel gewoon te gaan doen, denk ik dat het een goed idee is. Zeg maar, daardoor kom je in leuke situaties. En ook al denk je soms van tevoren, oh, ik heb hier echt geen zin in. En je gaat het dan toch doen, dan is het vaak best leuk.
1: Ja, dat kan wel inkomen, ja.
0: Ja.
1: Ja, goed verhaal.
0: Goed verhaal, lekker kort. Het is ook de laatste dag van de week. Dat is vaak de best day of the week. En om daar doorheen te komen hebben we een tip voor jou.
1: Ja.
0: Heb jij een tip?
1: Ja. Blijf positief.
0: Nee. Ja, dat is natuurlijk altijd goed.
1: Als jij, denk ik, wat je ook heel erg helpt is... niet denken aan, na zondag komt maandag. Nee, maar na vandaag komt zaterdag.
0: Ja. Kijk, en alle...
1: Mic drop,
0: let's go. En projecten die diepe denkkracht vereisten, vind ik, die moet je gewoon lekker doorschuiven naar maandag. Want dat is een maandag jij probleem die dat maandag wel weer oplost.
1: En ga leuke dingen doen.
0: Ga leuke dingen doen.
1: Dat of helemaal niks, dat mag ook. Gewoon lekker uitrusten.
0: Ja. Ja, dat is een goed idee. En je kan zelfs je weekendvrijheid voorbereiden. Neem gewoon even aan het einde van de middag. Doe dat zo 4:15, vlak voordat je naar huis gaat. Pak even een lijstje met de focuspunten voor volgende week. Want dan blijf je daar niet de hele tijd mee in je hoofd zitten.
1: Wat je moet doen.
0: Ja, dingen die je volgende week wil gaan doen. Als je daar nou even een lijstje van maakt, dan hoef je daar niet het hele weekend over na te denken. En dan kun je daar pas maandag weer op focussen.
1: Dat vind ik een hele goeie van jou.
0: Nou, dan gaan wij zo even een lijstje draaien. En dan heb ik nog een allerlaatste tip. Blijf binnen. Waarom? Vandaag is het namelijk code geel. Overal in het land. In een deel van het land komen er zware onweersbuien. Hagelstenen van 2 centimeter die je op je kop kunt krijgen. Windstoten. Kortom, echt geen weer om naar buiten te gaan. En dat is pas vanaf 4:00. Dus neem een paar uurtjes eerder vrij van de baas als dat kan. Ga lekker binnen zitten. En dan, of misschien ben je al binnen. Misschien hoef je vandaag helemaal niet naar buiten. Dat is ook fantastisch. En dan ontwijk je in ieder geval die onweer, die hagel, die regen. Al die dingen eigenlijk waar je helemaal geen zin in hebt. En ik dacht, ach, code geel. Dan kunnen we maar één iemand draaien, namelijk Yellow Claw. En die heeft dan ook nog zo'n toepasselijk nummer. Thunder. Hier op Girl Power Radio.

0: het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdate van deze ochtend. Dania Boussata stopt met profvoetbal. Dat heeft de 21-jarige verdedigster van ADO Den Haag donderdag bekendgemaakt via sociale media. Boussata lag nog voor een jaar vast bij de residentieclub. Schaatster Merel Konijn zet haar carrière voort bij schaatsploeg Novus. Bij dat team is zij vooralsnog de enige Nederlandse rijder. Novus is een internationaal gezelschap dat vanaf komend seizoen wordt getraind door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Coco Gauff heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Amerikaanse titelverdedigster was met 6-4, 6-2 te sterk voor Maya Sharif. En ook Aryna Sabalenka is door, maar de match tegen Elsa Giacomot uit Frankrijk ging niet helemaal als vanzelf. Het werd 7-5 en 6-2. Naomi Osaka wist in Parijs voor het eerst sinds 2019 de derde ronde te bereiken. De voormalig nummer 1 van de wereld versloeg Donna Vekic met 7-6 en 6-4. Topfavoriet Jannik Sinner heeft de tweede ronde van Roland Garros niet overleefd. In zijn partij tegen de Argentijn Juan Manuel Cerundolo leek Sinner dichtbij de winst. Maar vanuit een kansrijke positie in de derde set kreeg de Italiaan klachten die te maken leken te hebben met de hitte in Parijs. Cerundolo won uit geslagen positie 3 sets op een rij. Het werd 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 en 6-1. Luke Littler heeft na een bloedstollende en hoogstaande finale de Premier League darts op zijn naam geschreven. In Londen versloeg de wereldkampioen zijn landgenoot Luke Humphries na 21 legs met 11-10. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. Een heel fijn weekend en graag tot maandag.

Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk. En hier hoor je de allerbeste muziek. Ik bluf niet. Wat wil jij horen? Laat het weten via de Girl Power Radio app, via Twitch of slide even lekker in de DM. Dan draaien wij het voor je, met liefde, om jou door deze vrijdagmiddag heen te helpen. Say it.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat het helemaal stil. Tussen knooppunt Oudijk en Velperbroek. Door het takelen van een wals is maar één rijstrook open. En dat duurt waarschijnlijk tot 10:00 vanochtend. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, 5 minuten vertraging bij Zwolle-Zuid. A67 Eindhoven-Venlo, 10 minuten vertraging bij Geldrop door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.

0: Say It Right, ja. Nelly Furtado. Hey Daantje.
1: Ja?
0: Wat vind jij van ouder worden?
1: Dood en dood en doodeng.
0: Waarom?
1: En om de dood.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar ook, sorry als ik mensen nu ga beledigen, maar ik heb nog het idee, bij een Joe, ik ben 20, hè?
0: Ja.
1: Dat als je volwassen en ouder wordt, dat je op een gegeven moment een saai leven krijgt.
0: Een saai leven krijgt?
1: Ja, en dan zou ik even benedereren waarom ik dit zeg.
0: Ja.
1: Omdat je, dat merk ik nu al, straks ga je dan fulltime werken.
0: Ja.
1: Ja, en eigenlijk blijf je heel je leven werken of je krijgt kinderen of niet. En dan ga je met pensioen of niet. Maar verder dan dat is er niet meer, weet je, de basisschool, middelbare, kan je nog klooien. En nu krijg je gewoon een serieus leven en moet je echt volwassen zijn. En hoe ouder je wordt, dan, ja, dat duurt gewoon heel lang. En dan ben je oud en dan kan je niks meer. Ik hoop ook nooit dat mensen voor mij hoeven te zorgen, want dat lijkt me ook afgrijs.
0: Maar jij ziet er echt wel het diepste, treurigste van ouder worden in. Want als je ouder wordt, nemen mensen je ook serieuzer. Je hebt meer scheid aan wat andere mensen van je vinden. Je hebt eigen regie. Je bent gewoon onafhankelijker. Je bent wijzer. Je hebt meer ervaring. Je hebt vette dingen mogen doen.
1: Ja, maar mogen doen.
0: Ja.
1: En niet meer doen.
0: Nou, wacht.
1: Ik kwam.
0: Let op. Ik heb ben een paar ouderen tegengekomen, luister. Deze ouderen die vinden dat ouder worden eigenlijk hartstikke leuk, want die doen echt nog van alles. Luister maar.
2: Ja, je gaat alles wel meer relativeren.
3: Ik doe erg veel dingen. Ik kom net van bowlen af. En ik biljart veel.
2: Ik voel me eigenlijk gewoon wel stevig in mijn schoenen staan voor mezelf dan vroeger.
3: Kaart veel. Jeu de boel. Tijldansen.
2: Luister, ik heb een pensioen. Maar
4: dus je blijft jong als je dus humor hebt, hè?

0: ziet het.
1: Als een kind zo blij met het scootmobiel.
2: Oh, absoluut, absoluut. Ouder worden is heel leuk.
3: Lekker scheuren in een scootmobiel, van je AOW genieten, de tijd hebben die je wil. Het is toch werkelijk waar? Dat lijkt me toch eigenlijk best wel gezellig.
4: Nou, ik weet het niet. Ik denk dat je dat pas weet als je erin zit. En,
3: dat ja. is waar, maar jij vindt het dus doodeng.
4: Ik vind het echt, ik zit er echt wat tegenop. Ik vond dat ik uit mijn tienerjaren ging heb kon zitten huilen. Ik vond dat al afgrijzelijk. Laat staan dat ik straks 30 ben.
3: Ja, ik ben nou...
4: Bijna 30.
3: Ik ben bijna 30. En dat is duurt nog eventjes. Maar ik moet zeggen, ik vond het altijd heel lastig. Omdat ik ook altijd het idee had dat ik alvast voor mijn 30ste van alles bereikt zou moeten hebben. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dat is echt niet zo. Weet je hoeveel, om even als we het toch over artiesten gaan hebben. Weet je hoeveel artiesten na hun 30ste zijn doorgebroken?
4: Nou, niet veel denk ik.
3: Nee, zeker wel. Ja? Zeker wel. Zeker wel. Denk aan de Doobie Brothers. Die waren een stukje ouder. Bill Withers. Dat is een grote naam. Michael McDonald. Welke hebben we nog meer? Nou, oh, deze. Deze ken je ook wel. Ze liep al wel een tijdje mee in de muziekwereld. Maar werd nooit echt heel erg bekend. Totdat ze op een gegeven moment een heel bekend nummertje ging opnemen. Ik zeg nog even niet wie dit is. En toen brak ze door. Toen kwam de wereld er pas achter wie dat is. Maar dat was pas na haar 35ste. Wow. Dus je hebt nog heel eventjes om gewoon lekker om je doelen te bereiken. En kijk, ik heb het over deze artiest, Sia.
4: Wow, echt?
3: Zeker weten. Dus het komt echt goed, Danique. Maak je geen zorgen. Het leven is hartstikke leuk, ook

0: via Twitch meekijkt, dan zie je dat. Dan zie je dat zo good looking ook slaat op de Niek. Die staat helemaal hier leuk te doen.
1: Ik weet niet wat ik aan het doen ben.
0: Nee, je weet niet wat je aan het doen bent. Nou, je was heerlijk aan het vibe op deze muziek.
1: Ja.
0: Hey, hoe lang ben jij eigenlijk?
1: 1,69.
0: Oh, joh, ben jij 1,69? Doet alsof je er echt heel blij mee bent. Waarom ben je daar blij mee dan?
1: Omdat er 69 op mijn ID staat.
0: Jongen. We hadden het over ouder worden. Ik denk dat het hoog tijd wordt.
1: Nee, maar ik ben gewoon gemiddelde lengte, hoor.
0: Ben jij gemiddeld?
1: Ik vind van wel. Want ik ken meer mensen die kleiner... Ik ben de langste uit mijn... bij mijn moedergezin daar, kant. Ben ik de langste.
0: Je hebt serieus gelijk, joh. Hier, Nederlandse mannen van 19. Ja, je bent dan 20, maar goed. Ja. Mannen van 19 zijn 1,82. En 19-jarige vrouwen meten 1,69,3.
1: Dus,
0: ja, serieus. Het gemiddelde. Wauw. Wauw, oké. Oké, uitgepraat. Jij bent gewoon gemiddeld.
1: En
0: helemaal
1: mij
0: leuk.
1: Klein noemen, hè?
0: Ja, sorry, maar... Ja, oh ja, dat hoefde je niet per se on-air te zeggen, hoor. Dat ik je net klein noemde. Maar helemaal goed. Dat was inderdaad wel zo. Maar dat was omdat jij je
1: microfoon... We hebben donderdagochtend in Pasquinel staan. En als ik dan in de middag hier kom, dan staat die microfoon helemaal daar. En bijna tot mijn voorhoofd. Dus ik zei ineens, hij is wel echt heel groot eigenlijk.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, dat valt mij natuurlijk niet op. Want ik ben ongeveer net zo groot, denk ik. Voor mij is iedereen klein. Dus voel je vooral niet persoonlijk aangevallen.
1: Nee, ik ben ook de kleinste bij het andere gezin. Is ook allemaal 2 meter. Dus
0: kijk, je weet hoe het voelt.
1: Ja.
0: Goed, hoe lang ben jij? Laat het weten. Nee, laat wel weten wat je wil horen hier op Girl Power Radio. Want dan kunnen wij dat voor je draaien. En dat is gedaan door Marcia. Marcia meldt zich en die zegt... ik wil me even goed kunnen voorbereiden op code geel. Kunnen jullie alsjeblieft Denial is a River van Doechii draaien?
1: Ja, dat kunnen wij.
0: Dat kunnen wij zeker. En ik zag jouw oogjes al helemaal twinkelen toen dat appje binnenkwam.
1: Ja.
0: Jij wordt echt enorm blij van dit nummer.
1: Ja, goed nummer.
0: Toch? Nou, dan gaan we hem gewoon lekker voor je draaien.
2: Hey, I thought it was all over.

0: Rihanna, die een nette meneer heeft neergeschoten. Komen we alweer aan het einde van deze achteraansluiten ochtend.
1: Wil ik jou heel erg bedanken, Hugo, voor deze week, deze ochtenden.
0: Graag fantastisch. Gedaan. Ja, want maandag zit Rea weer gewoon hier op haar oude vertrouwde plek. Ook wel lekker, hoor. Ik denk dat heel menig mens daar blij mee is. Ja, serieus, dat denk ik wel. Dus blij dat ze weer terug is. Ze heeft heerlijk genoten van haar vakantie. En ik zag haar al in de wandelgangen rondlopen. Een dagje te vroeg, dus dat gaan we zo eens even aan de tand voelen. Verder is er geen reden om bij ons weg te gaan, want we hebben zometeen natuurlijk nog GP at Work. Daar lekker de tracks om jouw laatste werkdag van de week door te komen. En daarna hebben we van 2 tot 4 achter aansluiten. Daar ben jij weer van de partijen, dan
1: tuurlijk.
0: Ik. En daar komen Bens de gast die meedoen aan de halve finale van
1: de Zomerhit Zondag. Oh my god, jongens, je wilt erbij zijn. Tune in. Dus we gaan weer lekker wat dingen vertellen zondag. Ja, en de rest van de info krijg je vanmiddag van mij.
0: Hartstikke leuk. En aankomende zondag kun je er dan zelf ook weer bij zijn.
1: Gratis.
0: Gratis en voor niets. Waar moet ze heen?
1: Naar Scheveningen, de maatschappij. En we beginnen stipt 7:30, dus wees daar 7:15.
0: Dan kun je ons een handje geven, dan weet je precies
1: wie... Want Hugo is er ook deze week.
0: Ja, ik ben er ook deze week. Hartstikke gezellig. Maar goed, voor nu zeg ik goodbye. Ga ik ook lekker mijn weekend in. En na achteraansluiten hebben we trouwens ook nog vanmiddag
1: Freaky Friday
0: met Justin. Dus geen enkele reden om de radio uit te zetten.
1: Nee.
0: Maak er een ontzettend mooie dag van. Een heerlijk weekend. En in ieder geval tot maandag.
1: Doei, hè?
0: Doei, doei.
2: We create the soundtrack of your life. This is Girl Power.

0: Exit Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: straks het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouche heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie wil acht... Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel lange files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 13 kilometer tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De vertraging is 20 minuten door een spoedreparatie. Een ongeluk geeft 10 kilometer file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek. Een kwartier erbij. 20 minuten op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Epe en Wezep. 7 kilometer door politieonderzoek. 4 kilometer file op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar. Door een ongeluk op de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Renkum en knooppunt Ewijk 9 kilometer file. A58 Eindhoven-Breda. 12 kilometer langzaam rijden tussen Oorschot en Tilburg Centrum West. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.

0: Goedemiddag, lieve luisteraars. Je luistert naar Achteraan Sluiten op Girl Power Radio. Je schrok, hè?
1: Ja, want je bent terug.
0: Ik ben terug.
1: Oh mijn god.
0: Ja, voor de mensen die luisteren en denken, wie is je? Ik ben Rhea en tegenover mij zit de zeer stralende, goed gekrulde, prachtig gekapte en chic geklede Danique.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, en deze middag gaan we jullie hartstikke hard door de files heen helpen richting het weekend. Want dat staat aan de deur te rammelen in de vorm van iemand met een roze capeje om. Maar dat is voor later. Als je wil weten wat ik daarmee bedoel, hou onze socials in de gaten. Ja. Maar goed, nog een keer welkom bij Achteraan Sluiten, de allerleukste fileshow van heel Girl Power Radio. Wij hebben de komende 2 uur allerlei lekkere platen voor je klaarstaan. Bijzondere weetjes en... Er komt een gast in onze studio.
1: Ja, en dan besef je wel dat dit de laatste keer is tot ergens in juni weer.
0: Tot de finale.
1: Is toch jammer?
0: Ja, het was zo gezellig. Ja. Dus we zijn op zoek naar gasten voor de komende week.
1: Ja, kom maar. Als je leuk wat over muziek kan vertellen.
0: Als je iets over muziek... Ja, anders dan hoeft het niet.
1: Nee.
0: Ik heb niet je postzegelverzameling. Sorry, ik snap dat je dat gaaf vindt. Ja. Maar wij niet echt.
1: Nee.
0: Goed, wie die gast is, dat hoor je natuurlijk later. En we hebben nog 3 andere mensen. Die worden of ingebeld of die hebben iets heel bijzonders voor ons achtergelaten.
1: Ja.
0: Het is een grote party. Maar we beginnen de dag met ons een vraag te stellen. En dat doe ik op stemmige muziek. Let op, dit gaat gewoon gebeuren. Ben jij klaar voor de host confessions
1: Kom
0: van vandaag?
1: Op.
0: Als je nu direct moet onderduiken en een compleet nieuw leven moet opbouwen onder een valse naam, Daniekje. In welk land ga je dan nog wonen en wat wordt je nieuwe identiteit? Word je soms slager, dokter of schooljuffrouw? Vertel het mij, Daniekje. Vertel het mij.
1: Ja, even denken. Welk land? Ik zou dan denk ik toch wel naar of Zweden of... Welk land ligt ook weer naar Zweden? Finland?
0: Denemarken?
1: Weet je die...
0: Noorwegen?
1: Koude boveninlanden, waar ook bijna niemand woont.
0: Koud boven?
1: Ja.
0: Finland?
1: Ja, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En niet omdat ik me moet verstoppen, maar dan heb ik gewoon geen last meer van heel veel mensen.
0: Als er gewoon muggen zijn.
1: Ja, maar dan kun je gewoon lekker rustig boodschappen doen. Weet je, hoef je niet meer in rij te staan.
0: Dat is waar.
1: En een naam. Wow, ja. Dat is echt best een moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Ja, ik ga erover nadenken.
0: Ik denk dat jij dan noemen we jou...
1: Katrine.
0: Katrina Knudsen.
1: Ja.
0: Katrina Knudsen in Finland.
1: Ja.
0: En wat wordt je nieuwe identiteit? Word je dan schooljuf? Of word je geitenboerin? Ik weet het niet.
1: Ik zou een hondenuitlaatservice beginnen.
0: Een hondenuitlaatservice. Dus voor die ene leuk. Hond die dat dorp rijk is. Nou, ik denk niet dat de vetpot is.
1: Nee,
0: maar ja.
1: En jij? Wat wil jij gaan doen?
0: Ik denk dat ik richting de Zuid-Amerika's zou vertrekken. Een van de landen daar. Qua temperatuur vind ik dat tamelijk zalig. Daar gedij ik wel bij. En dan heet ik waarschijnlijk... Ik ga mezelf...
1: Ik vind jou wel een Sandra.
0: Nee, maar dat Sandra is veel te... Nee, ik zou dan heet ik ineens... Francesca González. Francesca González. En Francesca González heeft een bloeiende bloemenhandel.
1: Ja.
0: Met name rouwkransen. Dat wordt mijn specialiteit.
1: Dus dat zijn veel lelies, toch?
0: Heel veel lelies en heel veel lintjes knopen. Dat,
1: ja.
0: Nou, kan ik heel goed. Als je zit te kijken. Ik heb het rouwkransje om mijn hoofd ook zelf geknoopt. Dus volgens mij heb ik hier talent voor.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Ik denk dat je wel goed is, zo zijn.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, dat hebben we dan opgelost. Zit jij te luisteren en denk je... Haha, maar ik zou een veel beter beroep, veel beter land, veel betere alternatieve identiteit hebben. Laat het ons weten via de gebruikelijke kanalen. Weet je niet wat dat zijn? Dat is 0634606464. Of natuurlijk slide into the DM's. Of je kunt gewoon via de website of de gratis Girl Power Radio app op het WhatsApp-icoontje klikken. Kijk je toevallig mee in de Twitch streamchat? Zelfde plek. Kun je ook gewoon meedoen. Dat.
1: Ja,
0: ik ben benieuwd naar jullie alter ego's. In de tussentijd gaan we naar geen alter ego luisteren. Maar mensen die hopen dat je nooit weggaat. Dat zijn The Lost Frequencies en Mathieu Kos. Die zeggen don't leave me now. Maar ook niet morgen.

0: vind dit een raar einde.
1: Ja, weer zo afgekapt.
0: Het was weer on me.
1: Ja.
0: En dan denk ik, rustig aan, vriend. Waarom, waarom niet een lekker warm...
1: Nee, het is zo'n warm nummer. En dan doe je ook dak.
0: On me.
1: Next.
0: Klaar, next. Ja. Speaking of next. Het is tijd voor... deze datum. Ja.
1: Ja. En dan kijken we altijd wat op de datum van vandaag. Dus dat is nu 29 mei. Of is uitgebracht. Of ooit op een nummer 1 plek heeft gestaan.
0: Ja.
1: Nou, we gaan nu naar een nummer die 29 mei 2020 uitgebracht is.
0: Het is niet zo heel oud nog. Nee. Maar oud genoeg voor mij om het allemaal wel vergeten te zijn.
1: Ja,
0: maar dat ligt misschien aan mijn dementie. dat zou kunnen.
1: Ja, want we gaan naar het 6e studioalbum van Lady Gaga... Die is toen ook uitgekomen. Mm. Het album kwam direct binnen op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard 200. Nou, dat verbaast me niks, want alles wat zij aanraakt verandert in goud. Dat is echt bizar.
0: True, true.
1: Ja, en daarmee op zesde op één volgende nummer 1 album in de Verenigde Staten. Die vrouw die ze echt, die haalde records. met deze prestatie bevestigde ze ook een nieuw record in een tijdspanne van 9 jaar en 2 dagen behaalden ze de snelste reeks van 6 nummer 1 albums door een vrouwelijke artiest.
0: Holy moly.
1: Ja.
0: Zou zij een aparte kamer hebben voor all their awards?
1: Weet je wat ik denk? Dat zij eigenlijk het idee van de prijs al heel erg waardeert, maar dat ze op een gegeven moment, denk ik, naast je eerste, dat het beeldje je niet meer boeit. Dat je dan zegt, oh hier mam, snap je wat ik
0: ja,
1: bedoel?
0: Ja, precies. Wil jij er eentje op je kamer hebben? Want kijk, ik heb er toch al 6.
1: Een Grammy is cool, maar als je op een gegeven moment 13 Grammys hebt,
0: ja,
1: dan staat eigenlijk een kast vol.
0: Je zou hem eigenlijk moeten kunnen inruilen voor iets anders.
1: Ja, of
0: is dat
1: ja,
0: wat ik bedoel?
1: Ja. Weet je, kijk, net als met hardlopen heb je ook veel mensen die doen niks met de medaille, maar met een startnummer. Want dan kan je heel makkelijk inlijsten en dan kan je veel meer. Ja. Dat soort dingen moeten ze eigenlijk wel doen.
0: Hmm.
1: Maar we gaan luisteren naar het nummer Rain on Me. En dat is een samenwerking met Ariana Grande. Dit nummer bereikte de eerste plaats in meerdere landen, en waaronder in de Verenigde Staten. Ja, want eigenlijk dit album van Lady Gaga bestaat volgens mij meer dan 80% uit samenwerkingen.
0: Ja.
1: Ze is met K-pop groepen toen en echt van alles. Wel heel veel vrouwelijke artiesten. Het is bijna een heel vrouwelijke album, dus dat is wel leuk.
0: Daar houden we van.
1: Ja.
0: Ik vind het feestje.
1: Dus we gaan nu lekker luisteren naar Rain on Me van Lady Gaga en Ariana Grande.
0: Hiep, hiep, hoera!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De kop van 14 kilometer file. Half uur vertraging komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Een half uur vertraging ook al voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. 3 rijstroken van de A28 zijn dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort. Dat is na een ongeluk. Er staat 9 kilometer file met een uur vertraging. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag een half uur vertraging tussen Oegstgeest en Wassenaar. 4 kilometer file daar. En 20 minuten oponthoud op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zo, potverdorie. Nou, dat is de situatie op de weg.
3: Hippie-boeraatjes.
2: Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Sta jij in deze file? En hoe voel je je dan?
3: Ja.
2: Dan mag je trouwens niet appen.
3: Nee,
2: dat vinden we wel even belangrijk om te vermelden. Maar je kunt natuurlijk wel een spraakberichtje sturen. Of even gezellig bellen of zo.
3: Ja.
2: En ons vertellen hoe jij door de file heen komt. Geprakt vandaag.
3: Als je nou een speciaal nummer wilt horen, vertel dat dan ons ook.
2: Ja, want dan gaan we het voor je draaien. Zometeen gaan we Music is the Thing aan je laten horen. En dat is een speciaal nummer vanuit onze, grote schatkist, laat ik maar zeggen. Ja. We gaan straks ook nog de uitslag van de winnaar van Powerplaat van volgende week behandelen.
3: Ja, je hebt echt geen clue nog, hè?
2: Ik heb geen
3: clue. Dat vind ik zo leuk.
2: Ik heb expres, ik moest een beetje mijn best doen om het te vermijden.
3: Ja.
2: Want het is moeilijk natuurlijk om, ook al ben je weg, om toch die powerplaat niet mee te krijgen.
3: Ja.
2: Het is me gelukt. Ik denk dat ik 2 tonen heb gehoord van 1 nummer. En toen dacht ik, snel geluid uitzetten. Maar dat is oké. Okay. Ik ben benieuwd. De titels op zich, daar heb ik zo al een opgetrokken wenkbrauwtje bij. Maar jij gaat mij vertellen zometeen niet alleen wie en waarom, maar ook wie dan heeft gewonnen.
3: Ja.
2: Dat allemaal zometeen. We gaan eerst een zwaar kruis dragen samen met Gossip. En ik zou zeggen, als je in de auto zit, uit volle borst meezingen deze. 1, 2, hots.

Pum, pum, pum, pum. Ja. Ja, dat was Gossip met Heavy Cross. Yeah-oh, yeah-oh. Het is tijd voor Music is the Thing. Ja. Ja. Iedere week kiezen wij een woord en gaan we kijken of dat woord voorkomt in de titel van een nummer. En dan gaan we iets vertellen over dat nummer en dat gaan we draaien. En eigenlijk, dit

0: Fred again. Je weet wel, die DJ. Nou ja, goed. En Mark Ralph. Die ken ik dan weer niet, maar is vast een hele aardige vent. Green Green Grass is een popnummer waarin elementen uit soul en reggae zijn verwerkt. Wij zijn niet boos. En het nummer heeft een lichte ritmische beat en een opbouw met herhalende melodische patronen. Voor de wiskundigen onder u. Wat typerend is voor de manier waarop het is geproduceerd. Ja, de tekst van het lied gaat over een fictief feest na de dood. Waarbij een optimistische en luchtige toon wordt gebruikt om dit onderwerp, wat natuurlijk best heftig is, te omschrijven. En dat is knap als het je lukt om dat luchtig te houden.
1: Ja.
0: Nou, het bereikt in 2022 de top 10 in verschillende hitlijsten, waaronder in het VK, maar ook in Nederland. Het kwam ook in meerdere andere Europese landen in de hitlijsten terecht. Dus niet één keer green, maar twee keer green gespot. En dat betekent dubbel feest met Green Green Grass. Hier is die dan, George Ezra.

0: Nou, wat gezellig.
1: Een feest als je doodgaat.
0: Ja, George Ezra en zijn blije bui. Speaking of blije bui. Het is tijd voor jou om mij door de langste kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week te leiden. Want ik was
1: de eerste powerplaat nog van deze week.
0: Ach jemig, ja. Welke was dat eigenlijk met hem? Ik heb alles Shakira? Is weggezakt. Ach nee, daarom wilde ik dit niet weten.
1: Je hoefde dit maar één keer te horen deze week.
0: Nee.
1: Ik heb voor zes keer
0: vorige week
1: al.
0: Heb gehoord. Luister even. Ja,
1: ja sorry.
0: Moeilijk vind ik het.
1: Ja, snap ik. Ja, maar jongens, het WK begint bijna. Of is dat al bezig? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Het is nog niet begonnen.
1: Nee.
0: Maar Shakira en Burna Boy hebben daar een prachtige plaat voor geschreven.
1: En er is hier nog een leuk weetje van naar buiten gekomen. Want in de videoclip dansen dus Nigeriaanse kinderen. Mm-hmm. En die zijn dus nu door Shakira uitgenodigd om dus daar ook op dat hele grote podium te gaan optreden met haar en daar live te dansen.
0: Part of me wil zeggen, wat ontzettend leuk. Ja. En part of me zegt, exploitatie van kinderen.
1: Ja. Want ze zijn, als het goed is, tussen de 5 en 15. Dus het is best wel...
0: Ik vind hier wel iets van.
1: Ja.
0: En gaan ze daarna
1: leuk,
0: ook... luister even. Gaan we ze daarna terugsturen naar het stoffige dorp waar ze vandaan komen? En

0: Snap je? Ja, met ja, merch waar ze een rol aan hebben? Of gaan we structureel dat dorp helpen? Gewoon een vraag, hè? Shakira, looking at you. nou, fijn. Dus, die. En voor mij, bye bye. Want dit is de laatste keer dat ik deze powerplay moet draaien. En er zit geen bandfluit in, dat is op zich al een win. Let's go.
1: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Zo, jij bent er meteen bij gaan staan. Ja, je denkt, gegroeid. Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ja.
0: Ja, ik snap dit. Nou, de groeten aan... Zal ik jou dan... dat mensen zien dat je ook een einde aan je hoofd hebt, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, je weet
1: ik
0: het
1: heb
0: niet.
1: Ook meer dan alleen een voorhoofd, jongens.
0: Ja, je zou het niet denken.
1: Nou, dat is echt niet aardig.
0: Hier, kijk.
1: Oké, weet je, ik ga vast beginnen met PowerPoint.
0: Ja, want we gaan van de laagst scorende naar de meest scorende.
1: Ik heb deze week, serieus, iedereen heeft een andere mening. En gisteren stond het zelfs totaal anders tijdens de tussenstand dan dat het is geworden. Nou, denk ik dat dit is gebeurd met mij en Monique.
0: Nou, jullie zitten campagne voeren.
1: Mm. Maar we beginnen met nummer 3. Dat is Run Rabbit van Molly Elisabeth.
0: Is Molly Elisabeth?
1: Ja, dat was nog steeds een beetje onbekend voor mij nu. Want we konden er niet veel over vinden. Maar ik ga je gewoon één ding zeggen voordat dit nummer begint. Ik denk dat er een nieuwe Alice in Wonderland... film uitkomt.
0: Uh-huh.
1: Dat gaan jullie ook denken. Maar het gaat over trauma. Kindertrauma.
0: Ja. Zo, wat een gezellig liedje.
1: Het gaat over verwerking van kindertrauma. En ik heb er mijn vraagtekens bij. Maar dat is nummer 3 deze week geworden. Ja.
0: Ik ben even gaan zoeken. Ze is ook wel bekend onder haar alias Dirty Blonde. Want ze heeft een beetje... dirty blonde hair. Dus een beetje, dat assige. Gezellig. Ze ziet er ook wel een beetje uit als een Alice in Wonderland. Als ik het zo mag zeggen. Ik zie blauw jurkje, kniekousjes, vlechtjes. Dat soort dingen.
1: Ja, het is ook, ik vergelijk ook een beetje met de nieuwe Manatee.
0: En ze noemt zichzelf de Doe-Eyed Fairy. Oftewel, het veetje, elfje met hertenogen.
1: Ja.
0: Einde klopt.
1: En bij dit nummer hoef ik alleen maar te denken aan het konijntje van Alice in Wonderland die stress heeft om de tijd.
0: Oké.
1: Okay. Echt waar?
0: Ja.
1: En iedereen is het met me eens.
0: Dus dit werkt op je zenuwen?
1: Ook, maar als je het hoort, dan snap je precies wat ik bedoel.
0: Oké, okay, we gaan rennen met het konijn. Wel of niet uit Alice in Wonderland, daar komen we dan wel achter. Met Molly Elizabeth.
1: Oké. Okay.

0: Ja.
1: Oké. Okay. Het werkte niet per se op mijn zenuwen. Ik vind het namelijk vrij traag.
0: Het is een
1: vrij lompe piano. Het doet mij denken aan iets uit de jaren 70. Ik kom hierop terug. Ja. Kate Bush meets protestlied meets Nico Haak meets Martha McNeil. Zoiets. Lelijke piano lopen, vind ik. Ja. Maar dat ben ik. Ik snap wel dat dit... Nou, denk ik. Ik had dit misschien niet mijn lievelings gevonden. Het is, denk ik, als je de Vierdaagse gaat lopen... een fantastisch nummer.
0: Denk je?
1: Je hebt natuurlijk ook die hele... al die koekenbakkers achter je met trommels en fluiten. Volgens mij is dit fantastisch.
0: Ja.
1: Perfect Vierdaagse nummer. Ja. Dus.
0: Okay.
1: Maar ze heeft het niet gered. Dat is wat de conclusie mag wezen.
0: Ja.
1: Wie staat er dan op nummer 2?
0: Nou, we gaan nu naar de volgende. En dat is Fuck the DJ van Ellie. Ellie?
1: Pardon?
0: Ja.
1: Sorry.
0: En als je dan denkt, oh, maar wij maken de muziek, weet je wel. Nee, deze mevrouw wil heel graag met de DJ het bed delen.
1: En gaat het dan over hebben we het over de DJ's à la draaitafel. Ik sta een beetje zo in de lucht te fistbumpen voor saus.
0: Nobody
1: Want ik
0: knows.
1: Heb gewoon een sampletje aangezet.
0: Nou, het is hier als je elkaar opzoekt. Zijn ze een soort nog 2010 vibe met van die glitterhoedjes. Weet je dan welke vibe ik bedoel?
1: Ja.
0: Gele achtergrond, roze hoedjes, tropdas. Ze is nu doorkomend. En Hugo zei zelfs dat ik op haar lijk. Nou, dat is echt bullshit.
1: Ben je boos?
0: Ja.
1: Ja, dat snap ik. Ik zag het. Ik zie het aan je.
0: Ja.
1: Je bent veel mooier. Ik heb haar niet gezien, maar je bent sowieso veel mooier. Punt.
0: Dit stond dus gisteren op nummer 1.
1: Dus jij dacht, moet ik een hele week wakker worden met die vrouw?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar,
1: vet?
0: Ja. Ja.
1: Toch niet?
0: Ja, ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd wat jij hiervan gaat vinden.
1: Deel het bed met de DJ. Laat het maar even kuisen, deze taal. Van Eli. Was kanshebber is nummer 2 geworden.
0: Ja.
1: Ik ben zo benieuwd.

0: even serieus. Ik heb net 20 seconden zitten luisteren naar...
1: Fuck the DJ.
0: You got your message across, Eli. Ik zou zeggen, geef hem een briefje of zo. Hey, maar ik luisterde hiernaar en
1: ik niet alleen.
0: En ik dacht, er zit iets in wat ik ergens van ken.
1: Het leuke is, je bent de eerste.
0: Dat was dit. Als je dat een klein beetje oppitcht, dan heb je dat basisliedje van
1: je
0: haar.
1: Je bent de eerste die dit serieus zegt, hè? Het was mij, nu jullie het zeggen...
0: Have you met me?
1: Ja,
0: wat is mijn pet peeve?
1: Nou, dan ben ik heel benieuwd naar de volgende.
0: Oh, nee.
1: Oké, we gaan naar nummer 1. We gaan naar Boompa La... En dan Le... ik kan het niet uitspreken.
0: Serafine.
1: Ja, het is een Franse naam, maar het is dus een K-popgroep uit Korea.
0: Porque Franse naam. Hebben we dat uitgezocht? Waarom dat is?
1: Ja, dat betekende iets van...
0: Een serafim is een...
1: Ja, het had een krachtige betekenis in ieder geval. Ja, echt. Bij hun... Ja, je moest hem niet letterlijk. Ik weet het niet. Anyway, nu komt het, jongens. Het is dus een K-pop nummer. Er zijn 2 videoclips voor opgenomen. Eentje helemaal volledig in zwart gekleed, eentje in wit. Dat is in de K-pop wereld. Mensen met albums, dan wordt het meer verkocht. Want je hebt exclusive, dus dat doen ze ook maar met videoclips. Want dan komen we weer terug. Hij is gesampled. Er wordt in gekreund. En in de eerste 3 seconden hoor je gelijk wie het waarvan het is. En het is goed, maar slecht. Het heeft wat, maar eigenlijk ook niet. En ik vind het fantastisch dat Ria hier een beetje naar moet gaan luisteren.
0: Mijn wenkbrauw wil een eigen postcode.
1: Ik denk dat dit misschien nog wel erger is dan Sorry Papi. Ria, echt.
0: En dat kreeg ik mijn strot al niet uit, hè? Ja. Serafim is een vurige, hemelse wezens.
1: Ja, maar bij hun stond het dus ergens anders voor.
0: Vurige liefde?
1: Nee, ik weet het niet meer. Ik kom erop terug, ja?
0: Nee, ik ben nu al boos.
1: Ja.
0: Goed. Sample en gekreun. Zit er ook een panfluit in? Want dan ga ik gewoon
1: naar de
0: ontslag.
1: Iedereen thuis kan dit dansje meedoen. Echt waar.
0: Jij kan... Zit iedereen. De Macarena erin?
1: Zet hem gewoon aan.
0: Is het de Macarena of is het Las Ketchup? Wat is het?
1: Zet het aan.
0: Is het de YMCA? Wat is het? Oh my god. Macarena,

0: Ik ben zo kwaad. En dat ik ben zo kwaad. Dat ik ook andere dingen ben gaan doen ondertussen. Want ik wil dit gewoon niet. Ik wil het niet. Alvast voor jou een notitie om mee te nemen. Volgende week, als wij deze plaat moeten draaien. Iedere ochtendshow. Ga ik even poepen.
1: Ja, daar zou ik een macarena doen.
0: Ja, en dan mag jij lekker. En dan kom ik daarna terug. En dan ben ik verlicht, hoop ik. Voor de mensen thuis die dan denken. Oh, dit was een beetje te veel informatie. Er komt nog veel meer informatie aan. Om te beginnen, het nieuws en de situatie op de weg.
2: Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 500 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het dus al vroeg druk op de weg. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 20 minuten vertraging. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. Het heeft te maken met een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen, een kwartier vertraging. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Drie rijstroken van A28 zijn dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Amersfoort na een ongeluk zat 10 kilometer file met een uur vertraging. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. File op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. 4 kilometer, half uur vertraging. En het heeft direct te maken met een ongeluk op de N434, de weg Zoeterwoude-Wassenaar. De weg is in beide richtingen dicht bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Als ze dan meteen even doorgeeft waar dat is, die place to boogie tonight, dan kunnen wij er ook naartoe. Ja. Welkom terug bij Achteraan Sluiten, de allerleukste fileshow van Girl Power Radio. We hebben er namelijk precies één en dat is deze.
1: Yay!
0: Ik ben Rhea en ik ben het komende uur nog bij je om je door die file heen te helpen. Denk je, hè, maar dat is best vroeg. Ja, op vrijdag start het al om 1 uur, hè? Alle ambtenaren naar huis en wegwezen. Tegenover mij zit niemand minder dan de immer charmante en gezellige Danique.
2: Hallo,
0: hallootjes.
2: Daar ben ik weer.
0: En wij hebben...
2: Gast, wat?
0: Gast.
1: Nee, echt. Oh my god.
0: Tadaa. Welkom, Sander.
3: Goedemiddag, mensen.
0: Oh.
3: Hallo.
0: Wat een heerlijk stemgeluid.
3: Ja. Dankjewel.
0: En voor de mensen die denken, maar wie is dat dan? Wie is dat dan?
1: Ja, wie
0: Dit
1: ben jij?
0: Dit is Sander van Bitterzoet. En Bitterzoet is één van de bands die zondag in de halve finale staat voor de Haagse Zomerhit.
3: Ja, ik heb er zin in.
0: Ja, nou wij ook. Zoals je weet, ik mag dat natuurlijk helemaal niet zeggen. Ik mag het wel zeggen, want ik zit in de jury. Ik ben groot fan van jou.
3: Nou, dankjewel.
0: Voor de mensen die denken, even graven. De man met de gitaar. Jongens, luister.
1: En als je niet weet wat het is, dat is de piano-gitaar, zoals ik het zeg.
0: Ja, de gitaar om de nek. Ja. Maar dan in pianovorm.
1: Ja. Super ziek. Ja, dat zie je toch wel. Ja, sorry, ik word daar gewoon enthousiast van, omdat het anders is dan anders.
0: Zeker, ik begrijp dat volledig. En Sander is hier om shameless zelf te promoten.
3: Ja, zo ben ik.
0: Ja, en wonderlijk genoeg, want er zijn natuurlijk nog 4 andere bands die zich daar tegenaan mogen bemoeien. En niemand zit hier aan tafel.
1: Nee.
0: Hoe kan dat?
3: Ja, weet ik niet. Moet je aan hun vragen eigenlijk.
0: Ja, ik weet, 2 van hen beantwoorden het. Want ze hebben wel iets ingestuurd voor ons. Maar we gaan eerst bellen met de man die gewoon niet weg kan van zijn werk. Dat is het natuurlijk ook. Hè. We hebben het geluk dat we hier werken. Maar anders zou ik ook niet weten hoe ik op dit tijdstip ergens anders zou moeten zijn.
1: Zit je op kantoor, hoor je ineens iemand. Ja, hallo.
0: Ja, gezellig. Ja, dat dus. Ja. Ik moet even kijken. Want ondertussen gaan wij op zoek naar Jan. Jan, waar ben je
1: die
0: dan?
1: Is van, hoe zeg je dat ook weer?
0: Cycle Gypsy.
1: Cycle Gypsy.
0: Dus fietszigeuners eigenlijk, als je het zou vertalen ook. Maar er een heel mooie vertalen dus. Ik ga eens even kijken of dit werkt.
1: Is it working?
0: Is it working? Is it working? It seems like it's working. Oh, hij gaat in ieder geval over. Jan denkt, zoek het lekker uit.
1: Ja, doei. Misschien zit hij nog op kantoor.
0: Ja, of ja, zijn fiets nog op slot aan het zetten. Dat kan natuurlijk, hè. Cycle Gypsy betekent... het is slechte grappen, daar ben ik goed in. Hey, hallo Jan.
4: Hey.
0: Ja, hoor jij ons?
4: Ja, zeker.
0: Kijk, dat is heel fijn. We vroegen ons af of je misschien de fiets op slot moest zetten nog. Maar ik neem aan dat je weg moest rennen op je werk naar een plek waar het wat stiller was.
4: Ja, precies. Dat en drukte.
0: Ik kan me heel goed voorstellen.
4: Maar komt goed.
0: Nou, top. Hey, jij staat zondag in de halve finale van de Haagse Zomerhit.
4: Jazeker.
0: En wij
4: hebben er zin aan.
0: Wij ook. Wij vroegen ons af, gaan jullie iets anders doen dan dat je deed bij de voorronde? En zo ja, wil je dan al met ons delen wat dat is?
4: Nou, we gaan zeker wat anders doen. Dit keer gaan we natuurlijk wel met de drummer spelen. De vorige keer deden we het akoestisch en dit deed hij niet meer omdat hij net vader was geworden. Dus we waren
0: Het raakgeschoten, hè?
4: Dat hij meer doet.
1: Oh, wat leuk. Oh ja.
0: Ja,
1: vorige keer was ik er niet. Dus voor mij wordt dit wel de eerste keer. Maar
0: dit wordt jouw eerste met drummer. Nou, ja, ik vind het wel. Ik vind het hartstikke leuk. En...
4: Ja. Volledig met drum en elektrisch. Dus
0: ik ben benieuwd wat dat doet met de zomerhit. Want die hebben wij natuurlijk in een akoestische versie gehoord. De vorige keer, semi-akoestisch.
4: Ja, dat is eigenlijk een beetje de stripped-down soort van versie is dat jullie gehoord hebben.
1: Dus eigenlijk moet dit wel beter zijn.
0: Ja, dat weet ik niet.
4: Eigenlijk wel.
1: Ik ben benieuwd.
0: Je hebt hem toen noodgedwongen uit moeten kleden, je zomerhit. Nou mag hij weer een bikini aan.
4: Precies.
0: Is het voor jou dan ook, wordt het dan ook echt een ander nummer? Of denk je van, nou ja, ze kunnen naast elkaar prima bestaan? Of moeten we 2 versies gaan uitbrengen uiteindelijk?
4: Nou, we gaan niet 2 versies uitbrengen, maar het wordt wel echt een ander nummer. Ja. Want het is, de basics op de gitaar zijn in principe hetzelfde, maar het mist eigenlijk een heel stuk in de akoestische versie die we elektrisch wel kunnen doen, omdat het akoestisch klinkt dat gewoon nergens naar. Het is een heel... Dus op een gegeven moment moet je keuzes maken, weet je wel. We willen het nummer natuurlijk wel spelen, maar dat stuk dat werkte gewoon niet. Dus ik dacht van, oké, nou dat doe ik anders.
0: Het was het drumsolo.
4: Dus, dat kunnen we dus nu wel doen.
0: Nee, ja, ik kan me dat voor... Ik ben nu echt rete nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren.
4: Dat is leuk.
0: Ik zal ook heel eerlijk gaan zijn over wat ik dan, welke ik dan beter vond. Oh, dat is erg als ik dan zeg, nou, ik vond die andere. Nee, dat vast niet.
4: Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, ik dus ook. We gaan ook een mooi nummer van jullie draaien. Maar niet voordat jij even iedereen... Want dat is belangrijk om te vertellen voor de luisteraars ook en de kijkers. Er komt bij deze halve finale een nieuw element bij de wedstrijd.
1: Ja.
0: En dat is... de kijkers, bezoekers, stem. Oftewel, de mensen die aanwezig zijn, die mogen stemmen. Dus je moet iedereen en zijn moeder meenemen en omkopen.
4: Precies.
0: Dat is heel veel bier. Maar jij mag nu nog even op de radio werven wat er te werven valt, Jan. Vertel die mensen waarom ze op jou moeten stemmen en waarom ze moeten komen.
4: Nou, ten eerste, kom gewoon lekker naar de zomerhit in de maatschappij in Scheveningen. Hartstikke gezellig. Vier knetergoede bands. Dus in ieder geval een leuke avond. Maar natuurlijk zijn wij wel gewoon de beste. Sorry, andere mensen die er aan tafel zitten. Dus kom gewoon lekker genieten van lekkere funky Southern Rock.
0: Yes. En om dat luister bij te zetten, gaan wij nu luisteren naar You'll Be Closer van niemand minder dan... Cycle Gypsy.
4: Cycle Gypsy.
0: Yes.
4: Dankjewel.
0: Tot zondag, dankjewel.
4: Tot zondag. Doei.

0: lekkere country outro. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat klinken als dat live met drummer is. Want vorige keer hadden we dat dus zonder drummer. Ja. Zomaar gratis en voor niks. Heel veel succes in ieder geval voor Cycle Gypsy. Maar hallootjes, wij hebben hier iemand in de... er werd al gezegd dat zij de beste waren. Wat vind jij ervan, Sander?
1: Dat wie de beste zijn?
0: Ja.
1: Ik weet niet waar je het over hebt. Altijd over bitterzoet, toch?
0: Ja, dat denk ik. Ik weet het niet. En we gaan het meemaken. Ja, er zijn natuurlijk nog meer contestants. We hebben nog Stacey's mom en A Better Place.
2: Ja, het leuke Stacey's mom, haar kind heet niet echt Stacey. Nee. Vind ik nog steeds grappig.
0: Nee, maar luister, het komt van het nummer Stacey's mom.
2: Ja.
0: Ja, zal ik die dan gewoon even draaien en dat we daarna gaan luisteren naar wat zij te vertellen hebben?
2: Ja, dat is wel.
0: Dat is, even kijken hoor. Hoe heet het? Stacey's mom has got it going on. Hoe heet ze ook alweer?
2: Weet ik niet.
0: Oh, wat erg. Wat erg. Ik kom er niet meer op. Nou, dat bof jij even. Dan gaan we gewoon naar het ingezonden bericht van Stacey's mom. En Sander die denkt, ik ga dit allemaal beluisteren. En ik kom straks met een reply.
1: Ik laat alles in me op me inwerken.
0: Ja, gelijk heb je.
3: Wij zijn Stacey's mom, Marieke speelt elektrische gitaar en ik, Leonie, zing.
0: We grijpen in.
2: Is dit niet dezelfde?
0: Dat denk ik. Dan gaan we eens even kijken wat hier gebeurt. Ja, potverdorie. Dit dan.
2: Oh, ze hebben allebei dezelfde intro.
0: Oh, verwarrend vind ik dit.
3: Wij zijn...
2: Nee, het was die ander.
0: Het was toch die ander. Ik had hem wel goed. Potverdorie. Ja, je kijkt me aan. Ik ben helemaal in paniek.
2: Ja.
0: Maar we gaan nog een keer naar de meeuwen luisteren. Maar dan wel de goede meeuwen. Ja, heerlijk.
3: Wij zijn Stacey's mom. Marieke speelt elektrische gitaar. En ik, Leonie, zing. En aanstaande zondag doet Terry Knight ook mee op drums. Hoe wij terugkijken op de voorrondes. Nou, dat was echt fantastisch eigenlijk. Want we kwamen daar binnen in de maatschappij. En we werden welkom geheten door het personeel achter de bar. Misha zat daar. Die had alles heel goed geregeld. De soundcheck mocht lekker lang. Een hele goede geluidsman. Dus dat is sowieso, was dat een hele goede binnenkomer. Daarna werd er eten voor ons geregeld. Wij zaten aan de vegatafel met Rea en Misha. Dus het was leuk om hun ook beter te leren kennen. En dat we weten wat Rea nog allemaal naast haar radiowerk doet. En het grappige is dat ik op een gegeven moment wel wat stiller werd tijdens het eten. Misschien had je dat wel gemerkt, Rea. Omdat we natuurlijk dachten van, oh, we moeten zo optreden. En wij dachten eigenlijk, oh, we moeten waarschijnlijk als eerste. Omdat we natuurlijk maar met z'n tweeën zijn. En dat was dus niet zo. We werden als laatste geplaatst. En ik denk dat het ook wel een hele goede keuze is geweest. Konden we eerst rustig naar de andere bandjes luisteren. Het optreden zelf ging best goed. Het publiek was enthousiast. Ze zongen zelfs mee. En onze vrienden waren er. En daardoor voelden we ons ook echt gesteund. En sommige vrienden hadden ons nog nooit gehoord. En het feedback van de jury was ook heel goed. En daar hadden we ook veel aan. We konden ook gelijk daarmee aan de slag. Dus een paar dagen na het optreden zijn we daar ook gelijk mee aan de slag gegaan. En een van de dingen die we als feedback kregen was... Hey, misschien kun je wel percussie toevoegen. En ik heb Terry Knight kunnen vragen om mee te doen. Ik ken hem uit de jazz scene. En ook, dus we stonden dan in de repetitieruimte met hem en hij ging drummen. Het was zo magisch wat er gebeurde. Ik zag een big smile op het gezicht van Marieke. En we voelden ons echt opgelift qua niveau. En het inspireerde ons ook om te kijken van, hey, wat willen we nou nog meer toevoegen? Dus we hebben allemaal ideeën al voor de finale, mocht het zover komen. En sowieso die ideeën willen we dan gebruiken voor als we gaan opnemen. Want dat is ook het plan wat we hebben voor de komende tijd. Opnemen. Dus zodat we ook op Spotify staan. Hou ons dan ook in de gaten op Insta, stacysmom.band. Qua optredens hebben we niet veel staan. Het enige wat we hebben is op Best Kept Secret Festival op de camping, 13 en 14 juni. En we hopen natuurlijk dat na zondag de optredens zullen binnenstromen. Dus kom sowieso kijken aanstaande zondag of luisteren op Girl Power Radio. Nou, we kijken ernaar uit naar zondag. Dus tot dan.

0: Wolken van Stacey's Mom. Aanstaande zondag dus ook in de maatschappij op Scheveningen.
1: Daar wil je bij zijn.
0: De Haagse zomerhit. Sander, wat vond jij ervan?
2: Ja, ik vond het wel vet klinken eigenlijk.
0: Ja, toch?
2: Ik heb zo alleen maar via Instagram een beetje... Natuurlijk, moet een beetje kijken tegen wie je moet. Ja. Heb ik ze alleen maar akoestisch gezien, zeg maar. Tenminste, zonder drum. En ik moet zeggen, ik vind het nu toch wel net wat spannender worden.
0: Ja, wordt nu een beetje zenuwachtiger. Dat begrijp ik. Als je denkt, ik word ook een beetje zenuwachtig, maar dan met name over de situatie op de weg. Dan gaan we je even helpen, want de vraag is natuurlijk zoals altijd...
3: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
0: Take it away.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanmiddag en vanavond, vooral in het westen, noorden, oosten en zuidoosten van het land, kans op zware onweersbuien. Verder staat er al 600 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een paar bijzonderheden. A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bodegraven 10 kilometer file. Vanaf de meer een dik 20 minuten vertraging door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. 3 rijstroken van de A28 zijn dicht. Vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Leusden. Vanaf Den Dolder 10 kilometer file en een uur vertraging. Richting Amersfoort kun je beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag had er nog 4 kilometer file tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. Half uur vertraging. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij de Corbulo-tunnel hebben die file veroorzaakt. Maar de Corbulo-tunnel is weer vrij in de N434 in beide richtingen. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. 27 kilometer file vanaf knooppunt Grijzoord met 50 minuten vertraging. En ook dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: listen to the beat.
1: Ja, King Kong 5, man. Ciao.
2: Yay.
1: We zijn weer terug. Ja. De situatie op de weg is ellendig.
2: Ja.
1: Dat is wel de conclusie die we mogen trekken, toch? Maar de sfeer hier is gezellig. Oh, want fijn. Wij hebben nog steeds aan tafel Sander van Bitterzijd. Ja, Danique, jij stelde een rete intelligente vraag net. Doe dat nog eens, zodat de luisteraars het antwoord ook horen.
2: Is het Bitterzoet, is het nou een artiest of is het een band? Want ja, ik blijf een ingewikkeld verhaal vinden.
3: Ik schrijf alles zelf. Ik doe alles zelf. Op Spotify ben ik op dit moment ook over het algemeen in mijn eentje te horen. Maar het liefst heb ik gewoon een hele band. Dus ja, live dan noem ik het een band. Omdat we dan met z'n zoveel mogelijk staan. Dat zijn minimaal twee mensen.
1: Zoveel mogelijk. Het klinkt echt als er 12 man op het...
3: Het liefst zou ik dat wel hebben. Want mijn filosofie is hoe groter het feest op het podium, hoe groter het feest in het publiek.
2: Ja.
3: Hoe meer mensen daar staan, hoe leuker dat is.
2: Maar wil je dan ook ooit nog een vaste band? Of?
3: Ja, dat zou ik wel het liefst willen.
2: Ja?
3: Ja. Maar dan zou ik nog steeds wel het gezicht zijn.
2: Frontman, echt frontman.
3: Ja.
2: Ja, hard.
3: Ik heb me daaraan toe moeten geven.
2: Dus je gaat ook niet meer vanaf.
3: Nee. Ja.
2: Nou, mocht jij dus nou denken, oh, ik zoek een leuke band. Je kan het altijd proberen, hè?
1: Ik neem aan dat ik zoek een leuke band en ik speel neusfluit. Heb je daar wat aan, Sander?
3: We kunnen altijd kijken hoe het klinkt.
1: Luister, mag ik triangel in de band komen spelen?
3: Zeker, tuurlijk.
1: Want die ambitie heb ik al mijn hele leven. Ik heb zelfs ooit onderzocht of je kon afstuderen op triangel. Het antwoord is ja. Ik was te lui voor de hele studie. Maar ik denk dat ik best een aardig triangeltje speel. Wat ben je aan het hoofdbonken, Danique?
2: Ik heb dit verhaal dus nu al zo vaak gehoord.
1: Ja, maar het is gewoon waar.
2: Blijft me gewoon verbazen.
1: Het is gewoon waar.
2: Dat je kan afstuderen in triangel.
3: Ja, ik heb Rea nu één keer van tevoren gezien. Dat was bij de voorronde. En toen heb ik dit verhaal ook gehoord.
2: Ja,
1: dit is mijn pet peeve. Ik wil dit heel graag.
2: Ja.
3: Gewoon doen, ja.
2: Ja.
1: Ik kom bij jou triangel spelen.
2: Waarom heb je een diploma nodig? Ja. Voor het triangel bedoel ik. Ja. Jongens,
1: ho. We gaan nu... ik wou net zeggen. Wat is, ben je nu onze hele school gaande jeugd aan het ontmoedigen?
2: Nee. Ga ervoor.
1: Oh.
2: Niet spijpen.
1: Hey, we hebben net natuurlijk al Cycle Gypsy gesproken. We hebben Marieke en Leonie gehoord van Stacey's Mom. Maar wie we nog niet hebben gehoord is de laatste tegenstander van jou. En dat zijn de jongens van A Better Place. In dit geval door Joris... de zanger en gitarist, ingesproken.
4: Hey, dit is Joris van A Better Place. We konden er vandaag helaas niet bij zijn in de studio. We zijn allemaal druk aan het werk. Dus we laten even een berichtje achter. En ik moet wel zeggen, het is heel jammer dat we er niet bij zijn in de studio, want het was super gezellig daar vorige keer. Nou, afgelopen zondag stonden we natuurlijk voor de zomerhit in de maatschappij. Het was een superleuke avond, dus we zijn heel blij dat we aankomende zondag terug mogen komen, omdat we tweede zijn geworden voor de halve finale. En we zijn niet alleen blij omdat het een leuke kans is, maar ook omdat de maatschappij eigenlijk gewoon een hele leuke kroeg is. In een van de mooiste stukjes van Den Haag, in de Keizerstraat, zo op steenworp afstand van het strand, dat is natuurlijk heerlijk. Dus we hopen ook dat iedereen lekker komt kijken, lekker een biertje komt drinken en het gewoon gezellig heeft met ons. We gaan het deze keer wel helemaal anders doen. Niet helemaal omdat de jury dat nou per se zo voorstelde. Omdat Luc en Scott daar helaas niet bij kunnen zijn. Dus dit aankomende zondag wordt de eerste akoestische set van A Better Place. Dus dat wordt een bijzondere ervaring en lekker intiem. Maar ik denk dat de liedjes alsnog heel mooi naar voren gaan komen. Dus ik hoop ook dat iedereen gewoon komt kijken. En op zo'n bijzonder moment er gezellig bij is. Nou, verder er komt natuurlijk zo'n liedje op. Hoop ik dat iedereen dat een sicke song vindt. Als je het vet vindt, luister naar de rest van onze liedjes. Die staan ook gewoon op Spotify en op Apple Music en al die andere programma's wat je maar kan bedenken. We hebben zelfs een videoclip op YouTube. En het allerleukste is natuurlijk wel als je gewoon bij een optreden komt kijken. Natuurlijk aankomende zondag, maar als dat nou echt niet lukt... in juni spelen wij eigenlijk elke zaterdag wel ergens. Dus kijk even op onze Instagram. Kijk op onze... zelfs op onze Spotify, daar staat het ook. En kom lekker kijken. Neem je vrienden mee. En als je onze muziek sick vindt, vertel het ook gewoon aan je vrienden. Want misschien vinden zij het ook wel leuk. Hey, tot zondag.

0: A Better Place. En als je dit live wilt horen, dan kan dat. Dan moet je zondag namelijk met je billen naar de Maatschappij op Scheveningen. Om 19:30 beginnen we, dus 6:15 naar binnen komen. Angstplasje doen, biertje pakken, vooraan gaan staan, stembiljet in de hand, alles. Want niet alleen A Better Place komt aan voorbij. Nee. Ook Pieter Zoet, met niemand minder dan Sander.
1: Yeah.
0: Hey. Eindelijk mag ik ook eens wat zeggen.
1: Ja.
0: Want je hebt nu al je tegenstanders voorbij horen komen. In dan wel semi-live, dan wel gezellige opgenomen stukjes. Maar jij bent hier.
2: Ik ben hier, ja.
0: Dus ik zou zeggen, take it away. Wat is volgens jou de reden dat jullie de beste zomerhit hebben?
2: Ik denk dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ik denk zelf omdat wij er gewoon een feestje van gaan maken. Wel met een kritische blik op het leven. Want ja, we zijn natuurlijk bitterzoet. Dus we staan wel gewoon met beide voeten op de grond. Maar ja, we laten alle negativiteit even achter ons op die avond. En we gaan gewoon genieten van leuke muziek. En of dat nou van bitterzoet is, Psycho Gypsy, Stacey's Mom of A Better Place. Ja, zolang je maar kan genieten, toch?
0: Dat is zeker waar. Nou, dit vind ik in ieder geval de meest sympathieke.
1: Ja, die prijs heb je alvast gewonnen.
0: Ja, die heb je binnengehaald.
1: Je hebt er alvast.
0: Nou, de lelijke dingen zeggen over iedereen. Hey, ik heb van jou twee nieuwe nummers binnengekregen, althans voor ons nieuw. Het doet geen pijn met brievenbus. Ik ben gefascineerd door de met brievenbus.
2: Ja, dat is de werk.

0: werktitel.
1: Okay,
0: dat daar een brievenbusgeleidje in zit.
2: Wat is een brievenbusgeleidje?
1: Wat is een werktitel?
2: Dat is als je het liedje al aan het afmixen bent, maar het is nog niet helemaal af.
1: Ja.
2: En je maakt een aantal versies totdat je gaat kiezen voor de definitieve.
1: Ja. Oh, oké.
0: Okay. Ja, dankjewel.
1: Ja, dat wist ik niet. Dat is interessant.
2: Maar jij hebt dus brievenbus. Er zit een brievenbus. Maar is het dan het klepperen van de brievenbus? Is het het?
0: Bij het tweede couplet komt de rekening binnen.
2: Ah.
0: Daar zit een brievenbusgeluidje in.
1: Maar heb jij die brievenbusgeluid ook echt zelf opgenomen?
0: Ja.
2: echt van zijn allereigenste brievenbus.
1: Kan toch?
2: Weet je wat? Jij bent hier, dus ik vind dat jij recht hebt op twee shameless self-promotions. Dus laten we beginnen met de eerste. En dat is dus Het Doet Geen Pijn met Brievenbus.
0: Ja.

0: Oh, wij hebben deze live gezien.
1: En dit was zo leuk.
0: Ja, en als jij nu dit hoort, Erik, ik wil het ook live zien.
2: Ja, gewoon komen.
0: Ja, ja. Zondag om 7:15 moet je binnen zijn bij de maatschappij. Ze hebben trouwens lekker bier en goede bitterballen ook. Dat heb ik toevallig ontdekt. Ja, dat is belangrijk.
2: En de kipburger vond ik ook niet verkeerd.
1: Nou, dan rijd je voor op zondag.
0: Ja.
1: Dat begin weer.
2: Yes. Ja, ik wou eigenlijk alleen maar daarom door.
0: Ik begrijp het. Ja, want ik kan jou heel die prijs geven. Nee, dat is niet waar. Stel, lieve Sander, jij / jullie winnen.
2: Ja.
0: Wat ga je doen voor de finale? Wordt er dan... ga je dan exact hetzelfde setje draaien? Want je denkt, hey, joehoe. Of denk je, nee, dan gaan we uitpakken met danseressen. Een triangelspeler.
2: Sowieso kom jij triangelspelen dan.
1: Ja. Dan wil ik met zo'n bordje vragen van applaus.
0: Ja, want anders vergeten mensen dat. Dat begrijp ik.
2: Er komen alleen maar meer ideeën binnen. Dus ja.
0: Ja, nou
2: dus, ja. Ik hoop met meerdere muzikanten op podium te gaan staan. Maar ja, natuurlijk ook kijken wat haalbaar is. Dat is
0: zeker waar.
1: Ja.
0: Hey, wij hoorden het de jongens van Better Place al zeggen. Waar zijn ze nog meer te zien? Want stel, hè, mensen zitten nu te luisteren en denken, ja, super gaaf. Maar zondag is de verjaardag van oma Antje. Ik kan niet weg. Dan word ik onterfd. Het is moeilijk. Iedereen verwacht mij daar met een gebakkie en een advocaatje. Wanneer kan ik Bitter Zoet dan alsnog zien?
2: Hopelijk dus 27 juni in de Zwarte Ruiter. Maar ja, dat laten we afhangen van zondag.
0: Ja,
2: we hebben op dit moment nog geen concrete optredens gepland, helaas. Maar aan de andere kant geeft dat dus wel meer tijd om verder te gaan met de derde EP. Ja, dat voor als je alles zelf doet, dan...
0: Kan je lekker doorstomen.
2: Kan je lekker doorstomen, inderdaad.
0: Zeker weten. Nou ja, wat ik in ieder geval alvast aan onze luisteraars kan vertellen, is dat Bitter Zoet in ieder geval op bezoek komt bij Avonturen in de wintersessie.
1: Oh, leuk.
0: Dus dan gaan we de deep dive met je doen.
2: Ik ben nu al
0: dat
2: benieuwd.
0: Dat is ontzettend leuk. Ja, we gaan het dan voornamelijk hebben over je muzikale invloeden. Maar ook de muzikale ba. En de muzikale oh mijn god. En hier moet ik altijd van janken muziek. Nou, daar kan je nu alvast een heerlijke lijst van maken.
2: Ik heb ze allemaal klaar liggen.
0: Ja, dat dacht ik al. En we gaan natuurlijk zorgen dat jullie terug te zien zijn bij Girl Power on Stage. In combinatie met iets heel bijzonders.
1: Ja.
0: Zo.
2: Spannend.
0: Ja, spannend. En meer ga ik er niet over zeggen. We gaan even een ander liedje draaien. Gezellig. Ja, is het gezellig? Jawel.
1: Wat gaan we draaien?
0: Ja, het is gewoon de volgende op de lijst. Het is best wel lang geleden. Volgens mij jaren 80 dit. Mel en Kim. Die zijn gaan fris worden dit weekend. Daarna komen we bij je terug met hardop afvragend wat er weg mag dit weekend. Ja. Toch?

0: Get Fresh at the Weekend met Mel en Kim. Nou, het is best tijd om een beetje op te frissen. Althans, voor mij. Ik denk dat jullie allemaal helemaal okselfris zijn, toch?
1: Ik ben altijd okselfris.
0: Je zegt dit zo dat ik een beetje ga twijfelen. Ik niet. Dat ik, nee, ik, soms breek ik wel eens uit in plaats van showing out.
1: Anyway.
0: En het is tijd voor dingen die weg mogen.
1: Ja, jongens, we gaan naar mijn favoriete rubriek van de week. We gaan lekker klagen over dingen die weg mogen. Dus, wat mag er van jou weg vandaag, deze week? Het mag echt van alle irritaties zijn. Ik heb de raarste dingen hier voorbij horen komen.
0: Ja, de mooiste blijft toch wel van een collega van ons. Naakte man op een weer fiets. Ja,
1: een stofzuiger.
0: Ik weet niet waar zij
1: drummers
0: die zag.
1: Ja, stofzuigers voor drummers. Ja, van alles.
0: Van alles.
2: Oeh, ja, ik heb me niet helemaal niet voorbereid.
1: Rea, anders begin jij. Dan kun je erover nadenken.
0: Ja, dat is oké. Okay. Ja. Okay. Wat mag er van mij weg? Nou, wat er van mij weg mag... is van die hele kleine sterretjes in je voorruit die je niet ziet, omdat ze precies achter de spiegelconsole plaatsvinden, zodat als het bloedverziekend heet is, ik noem afgelopen maandag, ik mijn airco aangooi, ik ineens een barst in mijn voorruit heb. Dat mag weg. Ik wil het niet. Ik wil dat mijn ruit zegt, ik heb een sterretje. Dat wil ik. Want dat zie ik niet in dat zwart. Want ik heb zo'n moeilijke spionageauto gekregen. Vind ik moeilijk.
1: Ja,
0: ik wil gewoon... dat wil ik niet. Vind ik, nee. Daar baal ik van.
1: Gek.
0: Dat. En overigens, bloedverziekend heet in Nederland hoeft van mij ook niet. Want benauwd en vochtig en plak op plekken waar ik niet wil plakken.
1: Inderdaad. Hier ben ik het echt wel helemaal mee eens.
0: Nou, dat is mijn... die mag weg. Maar is Sander inmiddels helemaal...
2: Wat voor mij wel weg mag, is het brakke gevoel na een avond stappen.
0: Oh, want,
2: ja.
1: Is dat echt zo erg?
2: Ik heb er nu nog steeds een beetje last van. Maar...
0: Ja, het is inmiddels vrijdag. Dit is nog van zondag, toch?
2: Dit is nog van, van moederdag is dit nog.
0: Ja, het is hard gaan, hè? Ja, nee, dat is. Ik snap het helemaal. En jij, Daan?
1: Oké. Ik vind mensen irritant. Wacht even. Ja dat
0: ook. Okay. Nee,
1: mensen
0: jezelf
1: die hun werk niet doen. En wat ik ook heel irritant vind... is mensen... Wacht, ik moet even nadenken.
0: Ja, denk
1: je
0: even
1: goed verwoord.
0: Wees het even. Probeer het vriendelijk te verwoorden.
1: Ja, daarom. Mensen die gewoon niet doen wat ze moeten doen... en wel andere dingen gaan doen. En dan gewoon chaos.
0: Ja, mensen die bewust chaos creëren... Ja. Door de instructies te negeren.
1: Dat. Helemaal mee eens. Dat vind ik heel irritant.
0: I know, baby. I'm sorry. Ik ben er weer en ik zal het niet meer doen. Gelukkig heb jij, Sander, daar een prachtig nummer over geschreven.
2: Ja.
0: Ik heb er genoeg van.
2: Ja, want... soms moet je dat gewoon even zeggen.
0: Ik heb er genoeg van.
2: Ik heb er genoeg van. En gewoon... alles achter je laten. En gewoon van de dag gaan genieten.
0: Ik vind dit een heel mooi, heel mooie afsluiter ook. Wij gaan uiteraard dit nummer draaien van Bitterzoet. Ik heb er genoeg van. Wij hebben er nog helemaal geen genoeg van. Maar we moeten toch gaan afsluiten. Uh-huh. Want om 4:00 is het tijd voor niets en niemand minder dan Justin. En zijn Freaky Friday. Mm-hmm. Blijf er gezellig bij. Jullie horen en zien ons waarschijnlijk zondag weer. Want dan is het tijd voor die halve finale.
1: Oh my lord.
0: In de tussentijd zeg ik alleen maar super bedankt voor het kijken en het luisteren. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
1: Je eigen.
0: Dat wou ik zeggen.

0: Ik ben Marcel van Meer. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.
3: DJ Paul Elstak, jongen. Hij hoort daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Hij is aan de nummer Turbo.

0: nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Unie, von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer behoorlijk last van hebben. Verder nog 500 kilometer file in het land. Op de A2 is het nog file rijden vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Je oponthoudt dus een half uur op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem-Den Haag. 24 kilometer file tussen Bunnik en Nieuwerbrug met een uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. 9 kilometer file vanaf knooppunt Prins Klausplein, doe je er een uur langer over. Zijn 3 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waldenooien voor politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijzoord en Ravenstein 29 kilometer langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zou kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad, die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait daarmee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen. Opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland.